0: capaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen 1000 liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met watertanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6 uur tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
8: Radio AN Hunze.

Vorig jaar had ik mijn baan verloren. Dus kon ik nooit naar Spanje, maar Zuid-Loren. Voor al die luxe had ik touw geen cent. Dus ging ik maar kamperen in een tent. Kamperen in groen. Nou, en dat was me wel hoor, dat is ook niet verteld.

Een sjompig grasveld. De tent bleek niet compleet, dat had ik vastgesteld. Maar de buurman die kwam helpen, maar het niet droog. Maar voordat ik wist, had ik met hem aan de stok. Aan de tentstok. Kamperen in groen.

De camping had de Noom de bronzen emmer. Dat deed zien Noom wel eer aan dat geemmer. In de kantine was ook niet te wezen. En mijn buren lagen

0: Kan weer niggen.
1: Mooi.
0: Gelukkig was er ook nog wel een zwembad. Alleen was de vloer door wel onwies glad. Mijn linkerbeen heb ik nu nog in het gips staan.
1: Ja.
0: En de barbecue die kreeg ik mooi niet aan. Kampeerniggen.
2: Ja, dan ging mijn gasbarbecue. Al mijn speklaap met mijn carbonores over het veld in. Ja, moest mijn patata worden. Ja, niet te betonen natuurlijk. Maar ja, wat was dat?
1: Kampeerniggen.
0: Ik hoop in godsnaam dat ik weer aan het waken. Dat ik met een kloetje in Zuid-Loorderiet ben.

gingen beide onze eigen weg. En eigenlijk betwijfel ik of het de juiste keuze was. Ik zag het water in je ogen, maakte me nerveus, mijn schat. Wou je op me steunen, leun je dat? Ik had een droom dat er een dreumers was. Ik had je willen zien vanaf zittend op een knie bij die toren in Paris, dat is de Eiffel.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen.

0: In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6 uur tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
5: Radio AN Hunze.

0: fan.
1: Are you a rich man? Are you a rich man?
0: Moula Mosrario met een shotgun. Als ik in je hok kom, ben ik dan met dotcom. Hooggelaag Hongkong, zonder navigation, pull up zonder tom-tom. Broertje moet viraal gaan, als ik ergens heen ga, moet het illegaal gaan. Pull up in de X.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met watertanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje

0: Vrouwen die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6:00 tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
7: Radio AN Hunze.

0: geluid van de Radio AN Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

And then, that's the way to do it now. Come on, mama.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.
2: 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3.

rond, super slordig. Soms wordt het genakt, maar je hebt het hoort. Enzovoort, enzovoort. Soms wordt er gestoken in de doofpot. Soms wordt er gebluft en niks gedaan. En soms heb je problemen door mijn naam. Ik hit de H, hit de H, hit de low. Mijn mannen zijn op saaf en jouw mannen zijn op blow. Ik heb het voor mekaar en heb alles op niveau. Dus een rondje namens kraan en een dollar voor je ho.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6 uur tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert

0: Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

0: Mobiel, het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

direct in contact met de studio van Radio AN Hunze? Dat kan op drie manieren. Ga naar www.radioanhunze.nl en klik op de button van de chatbox. Mobiel appen kan ook. Naar nummer 06 533 747 99. Of natuurlijk gewoon even bellen. 0592 70 30 30.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6 uur tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.

0: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
1: Radio A. en Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6 uur tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Mobiel, het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.
2: Eddie Quenza, we don't stop.
3: Jullie mannen zijn hem niks. Ik moet die money gaan halen.
4: Yes of the beat, yes of the beat.

0: fan.
1: Are you a rich man? Are you a rich man?
0: Woola moes rare jongen met een shotgun. Als ik in je hok kom, ben ik dan met dotcom. Ogen laag Hongkong, zonder navigation, pull up zonder tomtom. Broertje moet viraal gaan, als ik ergens heen ga, moet het illegaal gaan. Pull up in de

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6 uur tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
8: Oh.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

Thank you.

0: Azian.
1: What? I don't understand.
2: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
3: Radio AN Hunze.

Time, love, joy, I need space. Love, I need me.

0: 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6 uur tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
6: Radio A. en Hunze.
5: Dit is Radio A. en Hunze.
7: Radio A. en Hunze.
5: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
8: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
9: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
10: Radio Drenthe.
11: Koffie en Keuvel.

0: taalgebied in Duitsland, Zweden, Zuid-Afrika en natuurlijk ook in Australië. Maywood en Late at Night.
1: Koffie en Keuvel. Met Wim Boer.
0: Een hele goede morgen op deze dinsdag de 18e. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. George Baker, die zit in ons terugblik op de Drentse Duizend en Akte en de Munich. Maan en Typhoon, die zitten gezellig samen in de schatkist. Wellicht kunnen ze nog gaan klaverjassen. Straks hoor je Armand met Ben Ik Te Min. Maar eerst is hier Leo Moorman en Instagram.

je blijven? Oké. Het heeft toch geen enkele zin als je me maar niet ziet als het jochie met de rozen. Want dan stort je hele droomwereld in. Jij was, zoals ze dat noemden, het idealistische type. Maar daar heb je nu verrekt weinig meer van. Je bent nu net zo materialistisch als ik.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: zullen voor altijd aan hem kleven. Armaan was dat en ben ik te min.
1: De Drentse Doezend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Tijd voor ons terugblik op de Drentse Doezend. Die trouwens in december natuurlijk ook al weer hier op Radio Drenthe te horen zal zijn. De voorbereidingen die zijn nog druk bezig. We zijn alweer plannen aan het maken voor de stemweek. Dus die komt er ergens in november ook aan. Dus wij houden je daarvan op de hoogte. Maar ook dagelijks natuurlijk even een terugblik. En ook weer een thema wat we daarna verbonden hebben. En deze week doen we dat met nummers uit de Drentse Doezend die ook nummer 1 in de Nederlandse top 40 hebben gestaan. Nou, wat te denken van deze? George Baker Selection stond met deze plaat Paloma Blanca op nummer 1 in 1975. In de Drentse Doezend in 2024 op nummer 691. En eind vorig jaar iets gestegen. Toen stond Paloma Blanca op nummer 564 in de Drentse Doezend.

1975. Dat voor Josh Baker selectie natuurlijk niet alleen Nederlands, maar wereldwijd een groot succes met zijn Paloma Blanca. Straks hoor je Yves Berissen met Misschien is het tijd. Maar eerst even Anouk blij maken. Dit is Clouseau. En het nummer 1.

2023 bracht hij zijn single uit Terug in de Tijd. En nu is het Misschien is het Tijd. Heet volgens mij iets met tijd, deze Yves Berendsen. Straks het nieuws uit de regio. Maar eerst René Vroger met zijn doorbraak uit 1989. Op het Nederlandstalige vlak dan.

0: Hey Tess.
1: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
0: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
1: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
0: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
1: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
2: Top! Jij blijft Bob.
3: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: Bij PT en de Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goed boeren zonnebril. Broers naar ptndehaas.nl of bezoek onze winkel. PT en de Haas, bron voor goed boeren.
3: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
5: Het is 9:30. Tijd voor het nieuws uit de regio. Het gaat erg slecht met de prijs van de zetmeel aardappelen. Aardappelverwerker AVB moet de broekriem aanhalen...

0: om de pijn van boeren te verzachten. Hoewel het bedrag via premies nog op kan lopen naar 65 euro per ton, krijgen de boeren onder de kostprijs betaald voor hun aardappelen. En de Drentse vrouw is begin deze maand overleden nadat ze besmet is geraakt met het West-Nijl-virus. De besmetting is niet in Nederland opgelopen, maar in Zuidoost-Europa. Volgens GGD Drenthe is er geen risico op verdere besmetting in de omgeving. En FCM is na 2 speelronden koploper in de eerste divisie. De ploeg won gisteravond in Amsterdam met maar liefst 6-4 van Jong Ajax. FCM voert de ranglijst aan op basis van het beste doelsaldo. Dit en meer nieuws vind je bij tvdrenthe.nl en in onze app. Het weer dan met Greta Spannenburg.
1: Het is vanochtend tamelijk frisjes met lange tijd 15, 16 graden. En het is daarbij bewolkt en af en toe valt er wat regen. De wind is licht vanuit het zuiden. Nou, vanmiddag draait de wind naar het westen, wordt matig en voert mildere lucht aan. Het blijft vooral bewolkt, soms is er even een opklaring en af en toe kan er een lichte bui passeren. Ondertussen warmt het zo richting de avond nog even op naar een graadje of 20.
2: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE Trapliften. Maakt bereikbaar.
3: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
2: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
6: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: uurtje Nederpop. Ja, die is jonger in Nederlands. Ja. Dit is een Amerikaanse zangeres, Lori Spee, maar het was wel een volledig Nederlandse productie. How many times?
1: De schatkist van Nederland.
0: Het is tijd om de schatkist van onze popmuziek in te duiken. En we zijn een beetje geïnspireerd door vorige week, want toen kwam in het kader van Zwielpop Herman Brood en Van Dikhout in het duet voorbij. Nou, die samenwerking dachten van, daar zit misschien wel meer in. En daarom deze week ook alleen maar muzikale samenwerkings. In dit geval doen we dat samen met Agda en de Munnik, samen met Maan en Typhoon. Nou, het werd speciaal geschreven voor de online editie van Vrienden van Amstel Live. We hebben het over januari 2021. Online versie in verband met corona natuurlijk. En het was ook de eerste muzikale samenwerking tussen Agda en de Munnik nadat het duo in 2014 uit elkaar ging. Het viertal ging naar Ameland om daar samen aan dit nummer te werken. Als ik je weer zie.

bewijs dat Drenthe en de Groningers heel goed kunnen samenwerken. Dat bewijs deze heren Bronsema en Staal. En had ik jou maar nooit laten gaan. Straks hoor je de nieuwe single van Bente met 3, 2, 1. Maar eerst twee dames, Lois Lane. Dit is Fortune Ferry.

0: 26 september.
1: In de Nieuwe Kolk in Assen.
0: Genieten van de beste bluesmuziek.
2: Als bluesprovincie moet Drenthe de blues koesteren. Ook tijdens het Crossroads Festival.
1: Good food en good music op 3 podia tijdens het Crossroads Festival.
0: En jij kan erbij zijn.
1: Luister volgende week. Speel mee. En maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.
2: Groeten.

meest recente single voor Bente uit mei van dit jaar alweer. Ze brak trouwens ook definitief door afgelopen jaar natuurlijk. Mede dankzij het tv-programma De Beste Zangers. Dit was haar single 3, 2, 1. Aan het eind van het uurtje Nederpop, Zoë Livee en Stelle.

0: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
1: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dr. Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
2: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op drschoon.nl.
3: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
4: Deze week bij Marktkauf Meppen. 10% korting op 2 artikelen naar keuze. Haal de coupon bij de servicebalie.
3: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Carwash van Veen.
5: Radio A en Hunze.
6: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
5: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt.

0: bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen 1000 liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6 uur tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
7: Radio AN Hunze.
6: Dit is Radio AN Hunze.
8: Radio AN Hunze.
6: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
9: Roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. PerSafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
10: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
9: PerSafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
11: Radio Drenthe.
12: Koffie en Keuvel. Met Wim Boer.

Dr. Hook, samen met de Medicine Show en Baby Makes Her Blue Jean Stock. Zoiets over het team op deze dinsdagochtend bij Koffie en Keuvel. Met natuurlijk straks in het laatste uur weer de column van het Huis van de Taal. Want het is per slotverrekening dinsdag. Het is een mooie samenwerking tussen Tangerine en Venice.

0: She is a lady.
1: Wie keuvelt hier?
0: Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Wim.
0: Ja, het is natuurlijk dinsdag en toch gaan we het wel even over voetbal hebben. Oh. Want ja, gisteren kwam hij in toe, want Marita zat hier. En als er iemand niks met voetbal heeft, dan is dat Marita volgens mij wel.
2: Nou, dan heb je dus wat in te halen.
0: Ja, ja, maar ik zat gisteren in de auto. Ik kwam van mijn zangclubje terug. Ik denk, nou, laat ik toch even Radio Drenthe aanzetten. En dan hoor ik Matthijs met het verslag van Jong Ajax tegen Emmen. Mm-hmm. En ik denk, ik versta dit niet goed. Hij zei 4-6. Ik denk, ja. Nee, dat kan niet.
2: Nee, wat dacht je? Die Matthijs zit FIFA te spelen op de spelcomputer. Ja. En die is zijn eigen wedstrijd aan het becommentariëren. Nee, het was gewoon echt waar, Wim. FCM heeft gewoon met 4-6 van Jong Ajax gewonnen.
0: Maar Matthijs kon het zelf ook niet geloven. Ik heb gewoon een paar keer zeggen van... het is heel vreemd dat ik dit zeg, 4-6. Ja. Dat klopt inderdaad. Het zijn gewoon korfbaluitslagen.
2: Het lijkt er wel op, inderdaad.
0: Ach, mooi.
2: Ja. Maar ja, ze daardoor wel koploper, hè, FCM, in de keukenkampioendivisie.
0: Het eerste gewin is kattengespin.
2: Nou, zo is het.
0: Zeggen ze altijd. Maar het eerste punt ben er binnen. En vorig jaar waren de eerste drie wedstrijden gingen verloren. Dus het gaat nu wel een stuk beter.
2: Ja. En wie weet wat de vrijdag tegen Jong AZ te wachten staat. Misschien dat we wel 3 uit 3 hè, qua overwinningen kunnen pakken.
0: Het is ook een jong club. Die hebben natuurlijk niet zoveel te winnen. Die willen alleen maar inderdaad spelritme opdoen. En misschien de mensen klaarstomen voor het eerste.
2: Ja, maar wat er wel een beetje lastig aan is... is dat het maar zo kan veranderen tegen welk Jong AZ je staat.
0: Oh, ja.
2: Ten opzichte van, ik zeg maar wat, volgende seizoenshelft.
0: Ja.
2: Want als het allemaal competitieschema technisch zo in elkaar steekt... dat het een grote AZ wat spelers kan missen... dan doen die opeens mee bij Jong AZ. Dus,
0: oh, ja. Ja, dat is ook zo.
2: Ja, moeilijk, Wim. Moeilijk.
0: Ja, dat is ook moeilijk voorbereiden.
2: Heel moeilijk voorbereiden, want tegen wie speel je nou?
0: Staat. Ja. Goed, hey, het is ook weer de week van het Europese voetbal. En er viel mij toch iets op.
2: Oh.
0: Die club uit Amsterdam. Ajax, die moet spelen donderdagavond tegen Sion. En dan denk je van, nou, mooi. De Ajax-fans, die kennen

0: lekker gaan kieken. Ja, dat kan wel. Kding. Je moet aan de portemonnee.
1: Ja, maar dat is sowieso, toch?
0: Ja, maar je kunt lid zijn van Ziggo. Je kunt lid zijn van ESPN, wat er ook maar. Daar komt het dus gewoon niet op.
2: Oh.
0: Je moet kijken naar Kijk. Ik heb dat nooit aan dat kanaal gehoord.
2: Ja, ik wel. Maar ik heb
0: een
2: hele
0: pay-per-view is dat zo ongeveer. En dan kijk je dus per wedstrijd moet je daarvoor betalen. Ja. Als je dat wil zien.
1: Weet je, dat is een app, dat Kijk.
0: Ja?
1: Dat is volgens mij van de grote vrienden van Talpa. Mm. Van John de Mol. En echt waar, John heeft zoveel centjes op de bank.
0: Ja.
1: Maar een fatsoenlijke app ontwikkelen, dat lukt hem nog niet. Met al dat geld. Het is een van de slechtste apps die ik ooit in mijn leven gebruikt heb. Het is echt dramatisch, is het gewoon.
0: Maar je moet dus €4,99 betalen om die club in Amsterdam. Om die donderdagavond te gaan zitten spelen.
1: Ja.
0: Van mol. Dat bedoel ik dus met de vercommercialisering van de voetbal in Nederland. Ik ben er wel een beetje klaar mee met dat voetbal, uiteindelijk. Ik moet zeggen, ik kijk niet meer naar Studio Sport met mijn bord op schoot.
1: Kijk ik ook niet meer. Maar dat is meer omdat het allemaal. Ik kijk gewoon zelf heel veel voetbal natuurlijk. Dus het meeste heb ik eigenlijk allemaal al voorbij zien komen.
0: Ja.
1: De manier waarop zij de wedstrijden benaderen, sta ik niet helemaal achter. Hè, hoe er geanalyseerd wordt en dergelijke.
0: Ja.
1: Dus dat is voor mij al een reden om sowieso daarmee te stoppen. En wat dit betreft, ja, dit is slechte zaak. Echt dramatisch. Ja. Maar ze spelen tegen Sion. Zwitserse tegenstander.
0: Ja.
1: Ja, dan ga ik wel via een andere manier kijken. Via de Zwitserse zenders die je kan ontvangen op een manier waar ze niet heel blij van worden.
0: Nee, daarom. Dan ga je IP-adres of zo gaan je aanpassen.
1: Precies.
0: Er zijn wel maniertjes voor. Stel, met je Formule 1 kun je dat ook bijvoorbeeld doen.
1: Ja, daarom.
0: Dan hoef je niet meer die gasten zoveel geld te gaan betalen. Want ik pas ervoor bijvoorbeeld ook Formule 1. Nog een kleine frustratie van mijn kant. Ik betaal daarvoor en vervolgens krijg ik ook nog een bom reclame. Ook nog tijdens zo'n race.
1: Oh. Beetje een trap na.
0: Ja, nou, dat bedoel ik.
1: Ja.
0: Ja, het laatste wordt er niet over gezegd.
1: Zeker niet.
0: Goed. Simply Red nu hier op de Rente. En dit is de

ook deze mocht zeker zijn voor Lita Adams. Dat met The Window of Hope. Straks Wilco met het nieuws uit de regio. Eerst is hij Creedence Clearwater Revival en Down on the Corner.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
2: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
1: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
3: Lekker slapen, Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl. Wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
5: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
3: Lekker slapen. Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
6: Het is bijna half elf. Milko nu met het nieuws uit de regio.
7: Goedemorgen. Twee gewonden bij een ongeluk gistermiddag op de Wijsterseweg in Stuifzand. Een auto die botste daar tegen een boom. Twee inzittenden zijn naar een ziekenhuis gebracht. De bestuurder is aangehouden. Het gaat om een 27-jarige man uit Hellendoorn. Volgens de politie wordt hij verdacht van rijden onder invloed van drugs en het rijden zonder rijbewijs. Het gaat echt slecht met de prijs van zetmeelaardappelen. Aardappelverwerker AVB die moet de broekriem aanhalen om de pijn van de boeren te verzachten. Begin juli kondigde de AVB aan dat de basisprijs voor een ton aardappelen is gedaald naar 50 euro. Ongeveer een halvering ten opzichte van een jaar geleden. Hoewel het bedrag via premies nog kan oplopen naar 65 euro, krijgen de boeren onder de kostprijs betaald voor een aardappelen. Opnieuw een explosie bij een huis in Assen. In de nacht van vrijdag op zaterdag was het raak aan de Prins Bernhardstraat. Zo maakte de politie gisteren bekend. Volgens de eerste meldingen ging het om een brand, maar het onderzoek bleek dat er bij het huis een explosie is geweest. De politie heeft de zaak nog in onderzoek. Of er een verband is met explosies van de afgelopen weken in Assen, dat is niet bekend. Toen waren er explosies bij huizen aan de Klaverstraat en de Entingenstraat. NFC Emmen die is na twee speelronden koploper in de eerste divisie. De ploeg won gisteravond in Amsterdam met maar liefst 6-4 van Jong Ajax. Jong Ajax kwam al in de eerste minuut op voorsprong. FC Emmen kwam in de tweede minuut met het antwoord. Voor de Dense club scoorde Jack Cooper Love 3.

0: keer. FC Emmen, Heracles Almelo en MVV Maastricht hebben na 2 wedstrijden 6 punten. FC Emmen voert de ranglijst aan op basis van het beste doelsaldo. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website. rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
1: Dankjewel, Milko. Greta Spandenburg dan met het weer.
2: Het is vanochtend tamelijk frisjes met lange tijd 15, 16 graden. En het is daarbij bewolkt en af en toe valt er wat regen. De wind is licht vanuit het zuiden. Nou, vanmiddag draait de wind naar het westen, wordt matig en voert mildere lucht aan. Het blijft vooral bewolkt, soms is er even een opklaring en af en toe kan er een lichte bui passeren. Ondertussen warmt het zo richting de avond nog even op naar een graadje of 20.
3: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
5: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE Trapliften. Maak bereikbaar.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
9: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.

0: Sandy Coast met Hans Vermeulen en I'll See Your Face Again.
1: Op Chuck.
2: Met Albert Oosterhuis.
0: Het is 6 minuten overal wel. Albert is voor ons op Chuck. En die is op zoek naar kunst met een grote K. Albert, goedemorgen.
3: Ja, mooi Wim. En natuurlijk in Meppel niet zo iedereen te zoeken. Want ik sta inderdaad op dit moment in een tunnel. Dat is de

0: Bladder Tunnel. Dat is de fietstunnel die zeg maar, het centrum van Meppel verbindt met ja, de Oostkaan. Zeg maar, Oosterboer, die kan ook onder een spoordeur. En die tunnel, dat was, heb ik mij laten vertellen, dat kende ik niet. Maar die was nogal lelijk, zeiden ze. Dus die moest helemaal opknapt worden. Nou, daar hebben ze wat aan, nou, kan ik je verzekeren. Hij is niet alleen opknapt, maar hij wordt nog mooier en mooier ook nog. En Jacqueline, die werd er meer van. Jacqueline, kom even bij de... Kom bij mij, mooi. Want die bent van de Stichting Muur...
1: Stichting Muurkunst Meppel.
0: Kijk, dat bedoel ik.
1: Ja.
0: Ja, dus het is een stichting ervoor om te zorgen dat Meppel mooier en mooier was.
1: Ja, precies. Want deze tunnel is tot nu toe wel echt ons grootste project. Maar we hebben al redelijk wat muren gedaan. En energiekastjes en mooie plekken gewoon om ja. samen met kunstenaars en Meppelers gewoon Meppel mooier te maken.
0: Alles wat man even wat lelijk is, dat maakt jullie weer mooi.
1: Dat is, ja, het mag niet altijd, want je hebt voor heel veel dingen vergunning nodig.
0: Ja.
1: En we zijn mega dankbaar dat na 2 jaar de gemeente besloot dat we deze tunnel mochten doen.
0: Ja.
1: En we gaan deze tunnel doen met natuurlijk de kunstenaars Vera en Maartje.
0: Ja.
1: En met behulp van als aftrap de leerlingen van Stad en S Middelbare School. En daarna komen er nog 125 andere scholieren. Dan komen er nog allemaal clubjes, schilderclubjes, serviceclubjes. En heel veel individuen gaan we bijna 600 mensen gaan meeschilderen.
0: Enig idee hoe groot deze schildering is? Want het is een vrij lange tunnel.
1: 469 vierkante meter.
0: Moet je hem zien?
1: Ja.
0: Ja, dat is nogal wat een schilder. Ja, ja. Ja, en Vera en Maartje. Vera, je bent dus een van de kunstenaars, hè?
1: Ja.
0: Je hebt dus samen met Maartje heb jij deze schildering hier aan de muur opzet al.
2: Ja, ja, wij kregen inderdaad de vraag van, nou ja, maak hier wat moois van. En het moet een beetje elementen uit Meppel zijn, maar ook een beetje natuur. Dus we hebben een beetje, aan deze kant zit je een beetje in het Meppelse, zeg maar. En dan gaan we langzaam zo de natuur in. Er komen steeds meer planten en bloemen bij ook.
0: Ja, ja. Ook een beetje de geschiedenis van Meppel heb ik gezien. Ik zie een boot, ik zie mooie grachtenpandjes, et cetera.
2: Ja, ja, we zijn ook even door Meppel gehaald, foto's gemaakt en zo. En het Drukkerijmuseum zit hier. En ja, het is wel leuk dat mensen gewoon dingen herkennen ook. Van, ja. Oh ja, dat is echt Meppel.
0: Hey, en Maatje, hadden jullie een discussie over wie schildert wat?
3: Nee, dat gaat eigenlijk wel heel natuurlijk, eigenlijk. Ja.
0: Je wordt goed beschouwd, is het één grote kleurplaat. Hè? Jullie maken voor de kinderen een grote kleurplaat. De lijntjes staat er al. Jullie maken zelfs cijfers met erin. Hier, dit is een kleur met erin. Kleur 30 zie ik hier staan. Kleur 8. Weet je dat zo in de kop? Wat voor kleur erin komt?
2: Ja, als je me vannacht wakker maakt, dan weet ik het alsnog. 30 lichtbruin.
0: Ja.
2: 8 donkerblauw. 36 donkergroen. Ja. Oh nee, het is verkeerd. Donkerbruin.
0: Oh, help.
2: Ja, ja dat ging nog goed. Ja, ik moet nog even inkomen. We zijn net begonnen.
0: Ja,
2: hè? Dus,
0: Ja, maar je moet overal die nummers erin zetten, begrijp ik. Ja, je hebt een heel stuk al dan hier, maar ja, die kant op. Moet je nog helemaal, dat is wel 50 meter die kant op nog.
2: Ja, klopt. Maar goed, het ging vandaag regenen, dus we dachten, we moeten wat. Dus we staan nu onder de tunnel dan.
0: Ja.
2: En zodra het dan weer droog is, dan gaan wij gewoon verder buiten, zeg maar. En ja, wanneer ook kinderen aan het schilderen zijn, het loopt wel, zeg maar. Dus wij kunnen tussendoor gewoon verder nummeren en...
0: Blijf even staan, want ik loop even naar een van die leerlingen toe. Die is dan heel voorzichtig met een klein quasi... Oh, ik wil je natuurlijk niet storen, maar je moet wel binnen de lijntjes blijven, hè?
4: Ja.
0: Lukt dat een beetje?
4: Nou, het is wel een beetje moeilijk, maar het lukt op zich wel.
0: Toch wel, hè? Ja. En je houdt wel goede nummers in de gaten, hè?
4: Ja, dat moet ook, want anders dan... Ja, ja, ja.
0: Ben je nou de hele dag bezig?
4: Nee, alleen in de uurtje ben ik.
0: Nu je maar?
4: Ja.
0: Oh, dat is wel jammer, hè?
4: Ja.
0: Of niet?
4: Nou, als ik er na 1 uurtje ook weer klaar mee ben.
0: Dat zal ik maar zo eens kunnen. Ja, dat ze denken van, nou, dan heb ik het wel zien. Eigenlijk. Wat ik zeg al, het is één grote kleurplaat. Vera, deze leerling zegt, die doet 1 uurtje. En wie doet de rest dan?
2: Ja, allemaal verschillende leerlingen. Dus ook nog van andere groepen en zo. Het is echt een beetje introductieweek nu ook. Dus een mooie invulling van de week. Ja. En vanmiddag komen buurtbewoners, maar ook Meppelers. En toen wij aan het schilderen waren hier, toen kwamen natuurlijk allemaal mensen kijken. Die zeiden al van, oh, kunnen we ook nog meedoen? Dus de aanmeldingen komen gewoon nog binnen.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Dus iedereen kan zich nog aanmelden eigenlijk. Ja. Met de helpen schilderen.
2: Ja, zeker. Ja,
0: oh, leuk. Ja. Ja. En Maatje, wanneer moet je uiteindelijk klaar wezen dan?
3: Nou, het schilderen is tot 18 september. En dan zijn dus de mensen die ons komen helpen met inkleuren zijn dan klaar. En dan eind september, dan hopen wij de boel helemaal netjes afgewerkt te hebben. En dat het echt helemaal klaar is.
0: Dus dan denk ik, man, met die hele tunnel, die moet er fantastisch uitzien.
3: Ja.
0: Dat is idee.
3: Ja, zeker. Ja, ja.
0: Ja. En tot slot, ja, want het is natuurlijk best wel een beetje gevoelig spul. Het is in de buitenlucht. Wat voor verf gebruiken jullie dat weer? Gewoon olieverf?
2: Nee, dit is een soort buitenmuurverf, zeg maar. Wel waterbasis, want ja, we werken natuurlijk met kinderen, dus je wilt niet met terpentine werken. Maar we hebben een hele fijne samenwerking ook. Dus wij zijn gelukkig niet verantwoordelijk voor de verf. Die wordt gewoon via een bedrijf, zeg maar, krijgen wij dat. Dus het is echt supergoed. En dat bedrijf doet daarna ook een coating eroverheen. Dus

0: dan is het ook echt beschermd tegen graffiti en zo. Want dat is wat iedereen ook zegt. Iedereen komt van, ik hoop dat het mooi blijft.
1: Ja. Overlaag, lieve. Dit is pure graffiti. Dit is fantastisch. Toch?
0: Ja, nee, dit is dus geen graffiti. Maar we hopen dat...
1: Ja. Ja, eigenlijk min of meer toch een claim die wel.
0: Ja, iedereen zegt dan, ga je spuiten. Maar wij doen echt alles met de kwast, hoor. Ja, alles met de kwast, ja.
1: Goed, dan een dikke maand, Wim. Je hoort het, dan moet het allemaal klaar zijn. Het is nou in april in het begin, maar dit is een flettertunnel. Dat wordt een kunstwerk, jongen. Iets wat ik zie. Ik stel voor dat over een maand is een week iets hier. Ja. Hier.
2: Ik ben ook benieuwd. Dankjewel.
3: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: Culture Club. And do you really want to hurt me?
1: Wie keuvelt hier?
0: Ik zag Wilco gisteren weer een berichtje in de krant en denk van ja hoor, dat kan alleen maar weer in Nederland of in België. Dat zou natuurlijk ook wel kunnen. En dat had te maken met, jawel, een robotstofzuiger. Die heb ik sowieso. Ik heb niet zo'n heel groot huis, maar ik heb ook geen robotstofzuiger. Was ik laatst bij mijn jongste dochter even een huis gekocht. Mm-hmm. En ik zie daar ook wat bewegen in mijn ooghoek. Ook zo'n robotstofzuiger. Ik denk, jongens, ga er gewoon even stofzuigen of haal een veegje of een twijltje er even overheen. Is toch klaar in je huis?
2: Nou, dat zitten we wel een beetje in hetzelfde kamp, hein, wat dat betreft.
0: Ja.
2: Ik ben er ook niet echt een fan van op zich.
0: Nee.
2: Mijn schoonouders hebben het ook. En die zijn er ontzettend tevreden mee met de robotstofzuiger.
0: Met dweilfunctie en dat soort dingen met erop. Tenminste, die heb je toch ook? Ja. Tegenwoordig dat je een waterreservaatje in hebt zitten dat je even kunt dweilen?
2: Volgens mij wel, maar ik weet niet of zij dat hebben. Dat durf ik je niet te zeggen, dus ik weet niet of dat goed werkt.
0: Mm.
2: Maar het ding zelf, ja, daar zijn ze ontzettend tevreden mee.
0: Ja, hè?
2: Ja.
0: Nou, dat snap ik nou wel. Maar alleen als je bijvoorbeeld een trap, die moet je altijd zelf nog weer doen.
2: Daarom, dus het is altijd een beetje half-half voor jou, toch?
0: En als je naar boven wil in de slaapkamer, dan moet je zo'n ding eerst oppakken.
2: Ja.
0: En dan gaat die boven weer verder.
2: Klinkt als een heel zwaar leven wat je allemaal beschrijft hier.
0: Ja, nou in die tijd kun je ook dus de stofzuiger pakken. En dan ook, denk ik dat altijd.
2: Als je dan toch bezig bent.
0: Misschien ben ik iets te simplistisch in dit geval.
2: En misschien ligt het ook, wij hebben geen kast van de huis of zo volgens mij.
0: Nee, niet zo groot.
2: Misschien dat dat ook voor ons zoiets is van, even er snel doorheen.
0: Ja, hetzelfde als met je tuintje. Ik heb niet zoveel gras. Dus ik heb nog gewoon, ik heb echt een handdrukkertje, niet eens elektrisch.
2: Oh nee?
0: Nee, ik heb wel zo'n elektrisch trimmetje heb ik erbij voor de randjes. Maar dan wordt het gewoon lekker strak van.

0: Maar ik heb gewoon een handdrukkertje.
1: Ja, precies.
0: Ik heb een klein stukje, dus een paar keer op en neer. Tjoep, tjoep, tjoep en bimpje is weer klaar.
2: 10 minuten, kwartiertje dan. En misschien heb je dan ook nog een leuk praatje. Hè?
0: Ja.
2: In plaats van een robot die daar over je gezonnetje rijdt.
0: In de beweging ook weer gehad.
2: Misschien die de buurtje nog even ziet in de tuin aan het werk of zo. Ja. Die nog even groet en een praatje maakt. Ja, dat levert toch wel wat op. Maar even terug naar die robotstofzuiger.
0: Ja, maar
2: wat is er mee aan de hand?
0: Het ging fout in Buurt. In dit geval, agenten die gingen naar mijn huis naar binnen. Omdat ze dachten dat er werd ingebroken.
2: Ja.
0: Er was geen inbreker in dit geval. Maar ze gingen dus met 7 politieauto's heen. 2 hondengeleiders. De omgeving rond de woning werd afgezet en de wijk die wel deels omsingeld. Agenten gingen de woning binnen en daar ontdekten ze dus dat er geen inbreker was. Nee, de lichtjes en de verdachte bewegingen die mensen hadden gezien, waarop ze dus hadden een signaal hadden gegeven, 1-2 geweld, een robotstofzuiger.
2: Ja, dat was dus waarschijnlijk zo'n soort automatische detectie van het alarmsysteem of zo, die hem dan...
0: Nee, mensen die zien dat. En dus,
2: die zagen dan de gordijnen rond.
0: Die zagen de gordijnen en er bewoog iets en die kijken naar de binnen. Die lichtjes. Denk van, is een inbreker aan het zoeken of zo. Dus wat is de les die we hieruit kunnen trekken?
2: Gewoon zelf je huis even stofzuigen.
0: Ja, en als je wel zo'n robotstofzuiger hebt, de gordijnen dicht doen.
2: Oh ja, heel belangrijk.
0: Dat is het allerbeste.
2: Ga niemand naar binnen kijken. Ja,
0: gordijnen dicht en dan klaar. Of je kunt ook misschien wel een sticker op de voordeur. Hier zuig ik of zo, in plaats van de hond.
2: Ja, precies.
0: Dan maak ik, hier zuig ik. Dat vind ik handig.
2: Ja, die sticker moet nog even laten bezinken.
0: Ja.
2: Maar misschien wel een goed idee. Ik weet het niet.
0: Ik zie hier wel iets in. Misschien dat ik hem ga bestellen.
2: Succes.
0: Jenna zie je nu hier op een Radio Rente in Koffie en Keuvel. Dit is Fly Too High.

Genesian en Fly Too High hier op Radio Drenthe. Het is al bijna 11 uur, straks natuurlijk nog een uurtje koffie en keuvel met onder andere een column van het Huis van de Taal. Dat het is dinsdag, dat weet je altijd. En we hebben nog wat leuke gesprekjes over alles wat ons maar tegenkomt hier op het grote wereldwijde web. En natuurlijk de leukste muziek hier op Radio Drenthe. Dit is Bruce Springsteen en I'm on Fire. Hey.

0: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
1: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onmaak.
2: Radio A en Hunze.
3: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app
2: en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt.

0: Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6:00 tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.

0: en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroep Maat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Radio A. en Hunze.
1: Dit is Radio A. en Hunze.
3: Radio A. en Hunze.
1: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
4: Mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
6: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Persafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
6: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
8: Radio Drenthe.
9: Koffie en Keuvel. Met Wim Boer.

0: Wild en You Came.
1: Wie keuvelt hier?
0: Die is inmiddels volgens mij ook al ruim over de 60, maar die treedt nog steeds op, Kim Wilde.
2: Ja, zeker weten. Vorige week was ik in Duitsland en dan zag ik nog een plakkaat met haar naam.
0: Ja.
2: Nena trad daarop, maar Kim Wilde die kwam er ook bij.
0: Ik heb er ooit, opa spreekt, in 1995 gezien. Of in 1989, weet ik niet zeker meer. In het voorprogramma van Michael Jackson.
2: Oh, serieus?
0: Ja.
2: Hier in Amsterdam?
0: In Amsterdam.
2: Oh, ja, okay.
0: Of in Rotterdam. De eerste keer was naar Rotterdam. En de tweede keer in 1995 was in Amsterdam.
2: Ja, precies. Ja.
0: Maar ze is nog steeds lekker actief.
2: Nog steeds bezig, inderdaad.
0: Dus, mooi man.
2: Ah, voor zulke grote publiekjes steeds niet meer op, denk ik. Hè? Dat is allemaal wel wat kleiner geworden.
0: Ja, maar toch volgens mij ook wel in Zwolle of in Groningen, in Oosterpoort of zo. Dat soort
2: zaken. Ja, wat kunnen daarin?
0: Ja, met de 1200 of zo. Ja, nou, maar is toch leuk. Ja.
2: Intiem.
0: En je had het net over Nena. Ik had vorige week even haar agenda gekeken. In Lingen, net over de grens.
2: Oh.
0: Daar komt ze binnenkort in september, Nena.
2: Nou ja, dat is dichtbij.
0: Ja, dat is toch wel een stukje jeugdsentiment.
2: Ja, dat kan me voorstellen dat je het nog een keer wil herbeleven.
0: Ja.
2: En, wel leuk. En ik denk ook wel dat ze een feestje bouwt.
0: Ja, en uit eigen ervaring, ik ben een keer in Lingen geweest.
2: Ja.
0: Bij een concert. Ja. Daar samen met mijn vriendinnetje. En je kunt er gewoon makkelijk parkeren. Ik stond gewoon achter de sporthal. Echt.
2: Oh, het is in die sporthal, is het?
0: Ja, die grote sporthal is in
2: grote
0: Lingen.
2: Grote sporthal, was handballen daar op hoog niveau, volgens mij in Lingen. Hè?
0: Ja, klopt. Ja.
2: En misschien dat is in Duitsland een hele serieuze sport.
0: Ja.
2: Ik ben gewoon een paar duizend man op af.
0: Nou, we gingen toen naar Billy. Dus leuke muziek.
2: Ja.
0: Dus,
2: mooi.
0: Goed. Hey, we hebben het even over vanochtend toen ik wakker werd. Ik denk, wat voor kleren moet ik aan doen? Ik loop al drie maanden in mijn korte broek. Ik heb gewoon de korte broek eraan gedaan. Of de lange broek eraan gedaan vanochtend.
2: Oh, ik dacht, hij gaat een statement maken. Het is het regent, het is grauw. Ik trek gewoon een korte broek aan. Maar nee. Je hebt het hoofd wel gebogen. De lange broek is weer achter de kast gehaald.
0: En een trui met lange mouwen ook nog.
2: Ook dat nog. Ik vind inderdaad wel dat je er vrij winters bij zit. Want kijk, ik heb dan nog het blouseje met de korte mouw.
0: Mm-hmm.
2: Dat heb ik nog wel zoiets. Ik heb zelfs geen jasje mee.
0: Nee, hè?
2: Ik heb op YouTube nog van aangesproken. Van, hey, heb je een jasje mee, Milko? Ik zei nee.
0: Nee, hè?
2: En als je met pech langs de weg komt te staan, dan zeg ik, ja, daar heb ik niet over nagedacht.
0: Moet altijd een dekentje in jou te hebben liggen, hè?
2: Ja, dat zei zij ook,
0: zekerheid.
2: Inderdaad.
0: Ja, voor de veiligheid.
2: Maar de lange broek, Wim, hoe voelt dat?
0: Nou, ik voel weer een sensatie aan mijn kuiten met allerlei stofjes en zo, wat er overheen schuurt en zo. Dus het is wel eventjes wennen, hoor.
2: Is dat zo?
0: Ja.
2: Nou, bereid je maar voor, want ik weet niet of die nog uitgaat de komende
0: tijd. Ik heb de weersverwachtingen gezien de komende dagen. En ik moet wel zeggen,

0: Ik was al een klein beetje voorbereid. Want ik ga komende zaterdag voor 4 dagen naar Schotland. Oh. En als het nu ergens regent en een beetje frisser is, dan is het volgens mij in Schotland wel.
1: Ik wil net zeggen.
0: Ik geloof dat het misschien 16 graden of zo daar is.
1: Is dat zo?
0: Ja.
1: En wat hebben wij hier op dit moment?
0: Nou, ik denk 19 of 20, zo'n beetje. Dus te zien nog wat te doen.
1: Ja joh, eens even te kijken. 17 graden op dit moment inderdaad.
0: 17, oké.
1: Dan... En jij gaat het weekend heen?
0: Ja. Ik kan al even een beetje acclimatiseren.
1: 18 graden.
0: 18 graden.
1: 19 graden.
0: 19 graden.
1: En als jij maandag ook nog blijft, is dat het geval?
0: Ja.
1: 21 graden in Schotland.
0: Oh.
1: Korte broek mee.
0: I'm so happy, hè? Echt waar, goed zo. En zonder brand mee.
1: Dat is

Altijd een beetje schrik aan het einde van de nummer. Het is net een beetje Fred Flintstone die Wilma roept. Alleen zij roepen dan Bernadette. Dit waren de Four Tops. Straks Wilco met het nieuws uit de regio. Maar eerst Miss Cara Emerald. Dit is A Night Like This.

0: Deze week bij Marktkaufmeppen. 10% korting op 2 artikelen naar keuze. Haal de coupon bij de servicebalie.
1: Had koevoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorden. Museumkoevoorden.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
4: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies.
5: Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
6: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
7: Het is 11:30. Milko nu met het nieuws uit de regio.
8: Goedemorgen. De algemeen directeur van het Drents Museum, Robert van Lang, is op non-actief gezet. Dat heeft de Raad van Toezicht van het museum besloten. Binnen het museum is al langere tijd onrust. Ook zakelijk directeur Annelies Meuleman werd eerder geschorst, maar keerde na een rechtelijke uitspraak weer terug. Daarnaast loopt er een onafhankelijk onderzoek naar de situatie binnen het museum. Dat wordt naar verwachting begin september afgerond. De politie heeft beelden vrijgegeven van een explosie bij een woning in Klazinaveen. Die vond plaats in de nacht van 30 juli aan de Pastoor AC Damesstraat. Op de beelden is te zien hoe een persoon naar de woning loopt, iets aansteekt en naar het huis gooit. Kort daarna volgt een explosie en rent de verdachte weer weg. De politie die hoopt met de beelden de verdachte te kunnen achterhalen. Het gaat erg slecht met de prijs van zetmeel aardappelen. Aardappelverwerker AVB moet de broekriem aanhalen om de pijn van de boeren te verzachten. Begin juli kondigde AVB aan dat de basisprijs voor een ton aardappelen is gedaald naar €50. Ongeveer een halvering ten opzichte van een jaar geleden. Hoewel het bedrag via premies nog kan oplopen naar €65... krijgen de boeren onder de kostprijs betaald voor hun aardappelen. En FC Emmen is na 2 speelronden koploper in de eerste divisie. De ploeg die won gisteravond in Amsterdam met maar liefst 6-4 van Jong Ajax. En Jong Ajax die kwam al in de eerste minuut op voorsprong. FC Emmen die kwam in de tweede minuut terug met een antwoord. Voor de Dense club scoorde Jack Cooper Love 3 keer. FC Emmen, Heracles Almelo en MVV die hebben na 2 wedstrijden 6 punten. FC Emmen die voert de ranglijst aan op basis van het beste doelsaldo. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website. rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
9: Ik vind het een mooie naam, Cooper Love.
8: Ja, die
9: als je die uitspreekt.
8: Die is heerlijk, hè?
9: Toch?
8: Die rolt lekker over de tong.
9: Gescoord door Cooper Love. Oh. Dankjewel, Bilke.

0: Is goed. Frieta Spannenburg dan met het weer.
1: Het is vanochtend tamelijk frisjes met lange tijd 15, 16 graden. En het is daarbij bewolkt en af en toe valt er wat regen. De wind is licht vanuit het zuiden. Nou, vanmiddag draait de wind naar het westen, wordt matig en voert mildere lucht aan. Het blijft vooral bewolkt. Soms is er even een opklaring en af en toe kan er een lichte bui passeren. Ondertussen warmt het zo richting de avond nog even op naar een graadje of 20.
2: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
3: Hey Raymond!
4: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
3: Hey, Remo!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
7: Oké, we gaan.
8: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol, voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
10: Rustig, adem in,
9: ja, maar misschien
10: uit.
9: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
10: Zenuwleier, als het ergens kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
11: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk,

0: Danny Vera op Radio Drenthe en Morning Downs Again.
1: De koffie- en keuvelservice-dienst.
2: Vandaag met...
0: Het is weer dinsdag, oftewel tijd voor een column van het Huis van de Taal. En die komt vandaag van Renate. En die kijkt alvast een beetje vooruit, dan komt de donderdag. Want dan is het weer een hele bijzondere dag. Luister maar eens.
3: Goedemorgen. Ik zag dat aankom donderdag Wereldmuggendag is. Die dag is bedoeld, we moesten meer over na te laten denken wat de gevaren bent van ziektes die door muggen overdragen wordt. Weet niet hoe juffig het uit wordt mug heurt in het Nederlands, maar ik moet altijd hem schakelen. Want in het Drents noemen we die mug een nevie. En om het ingewikkeld te maken noemen wij de huisvlieg in het Drents een mug. Daarom hebben we ook geen vliegenmeppers, maar muggenklappers. En daar kun je vanzelf ook wel nevie beroerd met raken, maar ze zijn toch vooral bedoeld voor muggen. Wat dus eigenlijk vliegen bent. Volg je mij nog een beetje? Niet overal in de provincie zegt ze trouwens nevie. In het zuiden hebben ze het vaker over een mogge. Toch vroeg ik mij wel af hoe het kan dat een mug door ons een nevie genoemd wordt. Want die woorden liegen in de verste verte niet op elkaar. En er blijkt dus ook niet één duidelijke verklaring voor te weten. Zo zullen het van doen kunnen hebben met het Hoogduitse woord neffe. Dat vroeger ook gebruikt wordt voor kleine, stekende of vervelende insecten. Maar er bent ook theorieën die in verband leggen met het Franse cousin. Dat vroeger ook mug kunnen betekenen. Een cousin is letterlijk namelijk neef. Ja, of wordt die mug zo noemd omdat het door je bloed letterlijk te drinken je bloedverwant wordt en dus een neefje wordt. Hoe dan ook, het woord neefje, neefje of neefke voor een steekmug wordt vooral gebruikt in Noord-Nederland en dan met name in Grun, Friesland en Drenthe. Wat dus ook betekent dat hij richting het zuiden gaat, dat hij dan uitkijken moet met wat hij zegt. Want als hij door te loops van dat hij een neefje doorslaan hebt, dan kunt men zo weten dat ze gelijk 112 belt en dat hij oppakt wordt voor dodelijk geweld tegen een familielid. Ja, en het komt natuurlijk wel vaker voor dat een woord in de ene taal een heel andere betekenis heeft als in de andere taal. Zelf heb ik een toer die in Frankrijk woont, dus ik vind het altijd mooi om het Drents of het Nederlands naast het Frans te leggen. Zo heb ik in mijn studententijd een toertje vakantie waar ik dan op een camping met vooral heel veel Franse collega's. Die keken altijd raar op als Nederlandse gasten bij de balie. Dank u, zin. Niet raar als je realiseert dat dat in het Frans in je achterste betekent. En dan zeg ik het nog net iets. Als je als Drent een put hebt, dan heb je een zak of een zakkie. Maar als je het in Frans over een put hebt, dan giet het op een niet zo vriendelijke manier over een vrouw van lichte zeden. Toch een belangrijk verschil. En zo zie je maar weer. Eén woord kan in een andere streek of land zomaar een heel ander verhaal vertellen. Tot aan de mol. Tjeu.

0: Davy van der Sluis hier op Radio Drenthe. En dat met Beter dan Goed. We kijken even met een schuindoof, Milko, naar de klok.
1: Oh ja, nee.
0: Ja.
1: Die tikt maar voort, hè?
0: Die tikt maar voort, ja. Je gaat straks nog even door. Je blijft nog even lekker zitten.
1: Zeker.
0: Ik ga vanmiddag lekker naar huis of lekker. Ik krijg het vanmiddag voor de kiezer.
1: Wat gaat gebeuren?
0: Ik moet naar de tandarts toe.
1: Dan wens ik jou heel veel sterkte toe, Wim.
0: Oké, goed zo.
1: Rustig aan. Ontspan je dan, hè?
0: Morgen praten we weer verder.
1: Ja, nou ja, ik ga luisteren. Ben benieuwd.
0: Toch wel, hè?
1: Vooral je terugkomt.
0: Mooi zo. Nog veel plezier natuurlijk met Anouk vanmiddag. En met Wilke erbij. En ook met René tussen 3 en 6. Morgenochtend IJzermededieningen. Ben ik er weer. Tot slot Eros Ramazzotti en Tina Turner. Hoi!

0: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
1: De Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
3: Zo. Ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
4: Dokter Schoonmaakorganisatie.
5: Radio A en Hunze.
6: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
5: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met watertanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK.

0: in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6 uur tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
7: Radio AN Hunze.
6: Dit is Radio AN Hunze. Radio AN Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
8: Hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
9: Hey, Raymond!
10: Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
11: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op WillemvanOranje.nl.
12: Radio Drenthe.
13: Anouk in de middag met Anouk.

0: Bluetooth Camp richtte in de jaren 80 deze band op. Spandau Ballet en Only When You Leave was dit.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Ah, jij gaat toch niet bij me weg, hè, Milko?
3: Nee, tuurlijk niet.
0: Nee, je blijft nog wel even.
3: Ja, zeker weten.
0: Je bent al vroeg begonnen. Zat bij Judith, zat bij Wim. Mm-hmm. En nu blijf je nog even bij mij staan. Je houdt al het nieuws uit de provincie in de gaten. Ja, jij moet me zo meteen even bijpraten hoe dat zit daar bij het Drents Museum.
3: Ja, ik heb even een half uurtje de tijd gehad om er even een beetje in te duiken. En ik ga jou straks helemaal bijpraten daarover.
0: Ja.
3: En ja, er is echt nog wel wat aan de hand. Dus
0: algemeen directeur, hè, op non-actief gesteld. Mm-hmm. Nou ja, je leest er ook trouwens al meer over op onze site, rtvdrenthe.nl. Wat gaan we vanmiddag nog allemaal meer doen? Nou, ik ga je... Nee, dat ga ik niet zelf doen. Dat gaat Henk-Jan zelf doen. Henk-Jan wordt heel blij van het kijken naar de grond.
3: Oké. Okay. Ja. Dit roept heel veel vragen op.
0: En waarom? Nou ja, dat gaat hij dus zo meteen zelf vertellen.
3: Spannend.
0: Tegen wat zal het zijn? 2:45 ongeveer. Mm-hmm. Mensen in Grollo, die hebben het goed voor elkaar deze periode. Ja, echt heel goed voor elkaar. En wij mogen daar een klein beetje van meegenieten. Want Aaltet is op tjak en hij is onderweg naar Grollo. Wat daar gebeurt, dat hoor je zo meteen. Zal tegen 1:15 zijn. Er komt een nieuw boek over Assen. En daar kan jij nog bij helpen. Want er zijn nog wat dingen nodig om dat nieuwe boek tot stand te brengen. We gaan weer lekker slingeren natuurlijk. En heel veel lekkere muziek draaien op Radio Drenthe. The Pretender. Dus heb ik al klaarstaan. Oeh, de Stones komen ook voorbij. We beginnen met deze van Bluff en Levenslang. Een hele goede middag en wat fijn dat je luistert.

0: Loving Spoonful met Summer in the City. Algemeen directeur Robert van Lang van het Drents Museum is op non-actief gezet. Jij hebt het ons zo pas verteld, Milko, in het nieuwsbulletin van 12:30. Wat is daar aan de hand?
1: Ja, nou ja, er is al een tijdje onrust binnen het Drents Museum. Naast dat Robert van Lang nu...

0: coronacollectief is gezet, was zakelijk directeur Annelies Meuleman al geschorst. Maar die schorsing die werd begin juli opgeheven na een kort geding dat zij had aangespannen. En ook is er een onafhankelijk cultuuronderzoek gaande binnen het museum.
1: Wat is dat, een onafhankelijk cultuuronderzoek?
0: Nou, dat is een onafhankelijk cultuuronderzoek die kijkt naar hoe mensen binnen een organisatie echt met elkaar samenwerken en communiceren. En externe onderzoeker die kijkt dan naar de dagelijkse praktijk, de omgang met elkaar en de ongeschreven regels eigenlijk. Mm-hmm. En ook wordt gekeken of de gewenste cultuur overeenkomt met de werkelijkheid. En zo kan de organisatie gericht verbeteringen aanbrengen in de samenwerking en in de werksfeer.
1: Oké, dat onderzoek loopt nu, hè? Wanneer is dat afgerond? Is daar wat over bekend?
0: De verwachting is eind september.
1: Oké, dus even voor mij, het boterde al eigenlijk vanaf het begin van de komst van Van Lang niet met de zakelijk directeur, hè? Wat jij net over sprak, Annelies Meuleman. Hoe lang is Van Lang eigenlijk algemeen directeur?
0: Nou, nog helemaal niet zo heel lang. Vanaf 1 november 2025, toen volgde hij Harry Tupan op. Die ging toen met pensioen natuurlijk. En daarvoor werkte hij ook al bij het Rijksmuseum als hoofd Conservation and Science.
1: En dan vrij snel dus meldde Meuleman zich ziek na conflicten met Van Lang, hè?
0: Ja, Meuleman die was zelfs geschorst. Maar die schorsing die werd begin juli opgeheven na het kort geding dat zij had aangespannen.
1: Oké. Dus de zakelijk directeur is even uit de organisatie gehaald, omdat het niet boterde tussen die twee, maar is nu weer terug. En nu is de algemeen directeur geschorst.
0: Ja, klopt. Meuleman die was destijds even geschorst om rust te creëren. Maar ja, zo rustig is ze dus blijkbaar niet binnen het museum. En nu hebben wij de directeur die aan de kant gezet is.
1: Oké, Milko. Je leest er meer over op onze site rtvdrenthe.nl.

0: Deze week bij Marktkaufmeppen. 10% korting op 2 artikelen naar keuze. Haal de coupon bij de servicebalie.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
2: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen.
3: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix-motoren op het TT-circuit van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
1: Zie meneer relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
4: Het is 1:30. Het laatste nieuws uit Drenthe. Milko Schepen praat ons bij.
5: Goedemiddag, de algemeen directeur van het Drents Museum, Robert van Lang, is op non-actief gezet. Dat heeft de Raad van Toezicht van het museum besloten. Binnen het museum is al langere tijd onrust. Ook zakelijk directeur Annelies Meuleman werd eerder geschorst, maar keerde na een rechtelijke uitspraak weer terug. Daarnaast loopt er een onafhankelijk onderzoek naar de situatie binnen het museum. Dat wordt naar verwachting begin september afgerond. De politie die heeft beelden vrijgegeven van een explosie bij een woning in Klazinaveen. Die vond plaats in de nacht van 30 juli aan de Pastoor AC Damesstraat. Op de beelden is te zien hoe een persoon naar de woning loopt, iets aansteekt en naar het huis gooit. Kort daarna volgt een explosie en rent de verdachte weg. De politie hoopt met de beelden de verdachte te kunnen achterhalen. En FC Emmen is na 2 speelronden koploper in de eerste divisie. De ploeg die won gisteravond in Amsterdam met maar liefst 6-4 van Jong Ajax. Jong Ajax die kwam al in de eerste minuut op voorsprong. FC Emmen die kwam in de tweede minuut met het antwoord. Voor de Drentse club scoorde Jack Cooper Love 3 keer. FC Emmen, Heracles Almelo en MVV hebben na 2 speelronden 6 punten. FC Emmen die voert de ranglijst aan op basis van het beste doelsaldo. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app.
4: Dankjewel, Milko. Greta Spannenburg, onze weervrouw van vandaag. Goedemiddag, Grietje.
6: Goedemiddag, Anouk. Hi.
4: Oh, hoeveel valt er?
6: Nou, nog niet zoveel. Als ik nu naar de neerslaghoeveelheden sinds afgelopen nacht kijk, dan is het ongeveer een halve tot anderhalve millimeter. Nee. Koevoorde staat op 3. Dus dit is nog allemaal een beetje minimaal. Het moet nog een beetje op gang komen, maar elke
4: drup telt.
6: Elke drup die telt, dat is wel waar.
4: Maar, ja. Maar gaat er meer komen?
6: Er gaat wel meer komen, ja. Ik heb toch het idee dat de komende dagen, ook met de buiigheid die nog aanstaande is, dat er nog wel 10 tot 20 millimeter kan vallen de komende dagen. Of nog wel wat meer.
4: Oh, dat zal ook
6: allemaal
4: zijn.
6: Een beetje goed
4: maar
6: vallen.
4: Dat maar dat schijnt nog niet genoeg te zijn, hè?
6: Nee, je moet heel veel hebben. En we hebben natuurlijk ook heel veel nodig in de brongebieden van de grote rivieren. Want die voeden dan weer het IJsselmeer. En ook wij in Drenthe hebben natuurlijk met het IJsselmeer te maken. Deels met IJsselmeerwater wat wordt aangevoerd. En dus er mag eigenlijk wel flink wat vallen. Het mooie van nu is wel dat soms valt er wat meer. Mieze regen. En dit is natuurlijk wel neerslag die heel makkelijk de grond insijpelt. En de grond is natuurlijk hartstikke droog. Dus het moet de grond moet een beetje klaar worden gemaakt voor de buien, de stevigere buien die later in de week gaan vallen.
4: Oké. Maar even dag voor dag.

0: Wat kunnen we vandaag
1: Nou, vandaag ja, veel bewolking hoor. Ik zie een wolkenscheur ten westen van Texel. Nou, met een beetje geluk haalt hij het nog bij ons. Maar bewolking zal wel de boventoon blijven voeren. Het is ook een dik pakket, zo'n 2-3 kilometer dik. Er valt nog vanmiddag zo af en toe zo'n beetje lichte regen uit, een motregen, een bui. Het is ook lange tijd droog en de wind die draait van zuid nu geleidelijk aan naar het westen. En dan wordt er iets mildere lucht aangevoerd. We zitten inmiddels op 17 graden. We kwamen van 15, dus dat gaat heel langzaam. De 20 graden moet nog kunnen worden aangetikt vandaag. Maar dus ja, met weinig hoop op een paar scheuren. Maar wie een opklaringje ziet, die heeft geluk.
0: Ja, en vanavond?
1: Vanavond en vannacht, ja, soms een beetje regen, maar vooral toch ook droog. Er is nieuwe neerslag op komst, dat ligt nog behoorlijk ver weg. Ligt ten westen van Ierland nog, dus heeft nog een weg af te leggen. En morgenochtend ligt dat over Nederland, zuidwest, noordoost. De modellen zijn een beetje verschillend over waar precies de meeste neerslag valt. Maar veel modelberekeningen laten het ook morgenochtend voor ons. In Drenthe toch wel eventjes aardig doorregenen in de ochtend. Dan trekt dat oostwaarts weg. Is er in de middag af en toe ruimte voor de zon. Een enkele bui nog en 20 graden. En vanaf donderdag zien we dat het allemaal wat fraaier er weer uitziet. Laat ik zeggen, de zon komt er weer bij. Stapelwolken zon. Maar wel nog een paar stevige buien met kans op onweer. En is het even kijken of de zaterdag en zondag helemaal droog verlopen. Het lijkt er wel steeds meer op dat dat gaat gebeuren. En dan zie je die temperatuur mogelijk een kleine opleving maken. Maar aan de andere kant is de wind uit het noordwesten in het weekend. Dus echt veel warmte kunnen we niet verwachten. Maar waarschijnlijk wel wat meer zonuren.
0: Oké. Grita, dankjewel. Een mooie dag nog.
1: Hetzelfde.
0: Hoi. Doeg. Bijzondere geluiden vandaag en de komende dagen in Grollo. Hoor je zo meteen meer over.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Wat als we dit jaar nou eens die reis naar Costa Rica gaan maken?
5: Ja, dat zou fantastisch zijn. Maar ik weet niet waar ik moet beginnen.
4: Ik wel, bij NRV.
5: NRV?
4: Ja, NRV die heeft alles al uitgezocht. Het enige wat wij hoeven te doen is onze ideale route kiezen.
5: Dat meen je niet. Wat heerlijk. Dus we gaan het doen. Costa Rica.
6: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
7: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Hey, Raymond!
9: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Hey, Raymond!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Anouk in de middag.

0: Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over.
1: Op Chuck.
2: Met Albert Oosterhuis.
0: Nou, ik zei het net al, bijzondere geluiden in Grollo. Vandaag en ook de komende dagen, denk ik toch, Albert?
3: Ja. En hele muzikale klanken in Grollo. Alle jaren weer trouwens, Hanouk. Maar het is niet voor het eerst dat ik hier ben in Grollo, tijdens de Grollo Flute Sessions. Jawel. En dat gebeurt niet zonder Eva Kingma hier bij mij. Eva, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Het is weer zover, hè?
4: Het is weer zover. Ja. 11e keer.
3: Ja, wie zult zeggen op zijn trainings mooie fluitsessies? Nee, maar dat klinkt niet internationaal genoeg.
4: Nee, maar iedereen die hier is, is uit het buitenland. Dus ja. Kunnen we hier wel een Drents wat leuk doen, maar dat begrijpen ze niet.
3: Ja, maar Lara, daar kom ik zo op. Die zit hier ook, die computer. Uit Engeland, ja. Het is allemaal Engels wat hier is.
4: Nee. Ook Duitsland, Kroatië, Frankrijk, Amerika. Heel veel uit Engeland, Spanje. Nou, ik denk dat ik er nog een paar... Noorwegen, Denemarken.
3: En die fluitsessies die zullen hier niet west hebben, Eva... als je hier niet als fluitenbouwer hier al jarenlang bezig bent.
4: Ja, vorig jaar 50 jaar in het fluitbouwvak. En... ja, het is gewoon heerlijk om hier te werken. Maar dat idee is ontstaan samen met een paar mensen waar ik veel mee werk. En ook veel mee reis. En waar ik instrumenten voor heb ontworpen. En een van die drie coaches, Matthias Siekler uit Zwitserland... die had iets van, ja, maar dit dorp is zo fantastisch. Dan moeten we gewoon veel meer doen.
3: Ja.
4: Nou ja, we hebben een beetje ons eigen monster gecreëerd. Want het is nog nooit zo vol in druk geweest. We hebben een hele volle groep. Dus maar het is fantastisch.
3: De hele Europese top van fluitisten is hier gewoon in Grollo.
4: Nee, er zijn een heleboel hele goede fluitisten. Maar dit is echt jong talent.
3: Ja.
4: Wat hier masterclasses krijgt, performanceclasses. Ze moeten spelen in drie concerten. Vrijdag en zaterdag om 8:00 en zondagmiddag in Rolde om 3:00. En daar laten ze al hun kunstjes zien.
3: Ja, en heurden vooral natuurlijk.
4: En vooral horen.
3: Ja. Nou was ik hier vliegen jaar ook en toen had hij toevallig zal het niet het westen hebben, maar een fluitbout, een hele grote, die paste nauwelijks door de deur.
4: Ja.
3: Zo hele grote, was het een altfluit of een basfluit?
4: Dubbel contrabas.
3: De dubbel contrabas.
4: Het grootste instrument van

0: materiaal met op.
1: Ja, dat is toch fantastisch?
0: Kun je dat zelf ook zo?
1: Nee, joh. Nee. Ik ben aan het bouwen en ik speel voldoende om te weten wat ik doe. Maar ik heb geen enkele ambitie om het podium op te gaan. Ik laat mij maar lekker in mijn eentje op de achtergrond zitten. Ja. Werk in mijn werkplaats. En dan ben ik het meest gelukkig. Ja. Maar om te zien wat hier gebeurt en allemaal met elkaar. En heerlijk, de chemie, hè? Is gewoon fantastisch. Ja, ja. En ik moet ook zeggen, er is ontzettend hard gewerkt om het Markthuis zo ver te krijgen. Dat we dit hier nu kunnen doen. Want 3 dagen geleden was het nog chaos. Dus er is heel hard tegen aangewerkt. Onder andere door Bertus en zijn broer. Maar ja, de Roelof Dilling en Margriet. Van alles. Dus ja, ook dat hoort bij de chemie in een dorp als Gollo.
0: Laura, can you learn something here? Because you're at the top, in my belief.
2: There's always something to learn.
0: Yeah.
2: Yeah. And for me, what's special also about this course is that even though we learn the technical things and we discuss very detailed things, so much of it is very holistic and talking about the energy of the music and the feeling. And I think that really makes it not have too much pressure, really, in how we play. It's more about how we feel and how that, yeah, comes across to other people. Yeah. That's what's really important.
0: Music is a feeling.
2: Exactly.
0: Ja, ja, ja. Muziek speel ik natuurlijk vals van gevoel. En er is altijd wat te leren, maar je bent nooit uitleerd, ook op het gebied van muziek niet. Ik hoorde je zeggen trouwens, Eva, er bent concerten hier weer in het kleine kerkje, volgens mij, ja, in Gelo. Maar ook in Rolde, dat is het, nee, hè, toch?
1: Dat is nieuw. En dat speelde al een tijdje door mijn hoofd. Maar ja, dat moet ook de bereidheid betekenen van de mensen in van de stichting Rolde Concerten. Want, ja, die organiseren fantastische concerten iedere maand, al jaren.
0: Ja.
1: En ik had iets van, we hebben dezelfde belangstelling. We zitten 5 kilometer bij elkaar vandaan. Laten we kijken of er vanuit hier ook één keer één van de concerten mogelijk is bij hun. En daar hebben ze alle medewerking voor gegeven. Ja. Dus dat is fantastisch.
0: Ja, maar met alle respect voor Grollo, maar ja, daar goed, in Rolde is natuurlijk onverbeterlijk.
1: Maar het is ook goed om even een stapje verder te gaan.
0: Is er een website waar we kunnen zien van wanneer, ja, hoe laat, et cetera?
1: Ja, grollovloed.com.
0: Oh, hoe makkelijk wordt het hebben. Grollovloed.com. Kijk erop en begeef je om met de meest mogelijke gezwendheid naar Grollo. Want hier gebeurt het vooral muzikaal de komende dagen.
3: Ja, mooi. You did very well, my dear.

Timpin en Fraction, Too Much Fraction. Bijna 1 uur na enen is de hulplijn geopend. En de hulplijn, die vraag je eigenlijk, denk ik, even op zolder

0: Had Coevorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tijd.
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met watertanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6 uur tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is

0: lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
1: Radio A. en Hunze.
0: Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
2: Omdat het comfortabel is, we doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
6: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
5: Oké, we gaan.
7: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
8: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
9: Anouk in de middag met Anouk Middel.

0: Krusty en Yellow River op Radio Drenthe.
1: De hulplijn.
2: De hulplijn.
0: Aan de telefoon schrijven Martin Hiemink uit Assen. Martin, een hele goede middag.
3: Goedemiddag.
0: Ik mocht tutoyeren, hebben we net afgesproken, hè?
3: Ja.
0: Je bent bezig met een mooi project. En het heeft, ja, ik zou eigenlijk gewoon bijna zeggen, uiteraard met de historie van Assen te maken, want daar ligt jouw hart.

0: apart, hè? De geschiedenis van Assen levend houden. Waar ben je mee bezig?
1: Hoe lang?
0: Waar ben je mee bezig momenteel?
1: Waarmee? Nou ja, er is een kleindochter van een Conrad Sieraad. En dat is een familie die hier in Assen heeft gewoond. De familie Sieraad met C-I-E-R-A-A-D. En haar opa die heeft zich altijd bezighouden met het bedrijf wat ze hadden. Maar daarnaast heeft hij ook heel veel stads- en straatgezichten van Assen vastgelegd. En interieurs, want die zijn er ook nog. En nou, van dat geheel wil die kleindochter in Amsterdam, Irene, die wil graag een boek samenstellen waar dat allemaal eens even aan ons voorbij komt.
0: Maar Conrad Sieraad heeft in welke periode Assen dan opgetekend?
1: Nou, hij heeft het gedaan vanaf begin jaren 50 tot hij zijn overlijden in 1964 in avondrust aan de Rolderstraat. Ik zeg maar even een oude mannen- en vrouwenhuis. Tegenwoordig zouden we zeggen een seniorenonderkomen, een zorgcentrum.
0: Ja.
1: Maar daar heeft hij heel veel dingen gemaakt. Hij maakte altijd eerst van tevoren schetsen in potlood, heel nauwkeurig. En daarna zette hij heel veel daarvan om in een aquarel, heel kleurig.
0: Ja.
1: En zo is hij de hele stad een beetje, de binnenstad van Assen toen, een beetje doorheen langs gegaan. En heel veel dingen mooi vastgelegd. En nu komen wij erachter. Die spullen die zijn destijds na zijn overlijden zijn die verdeeld door de familie. Een deel ging naar het Drents Museum, dat waren de interieurontwerpen. En de straatgezichten die gingen naar het gemeentearchief. En dat is tegenwoordig ondergebracht bij het Drents Archief.
0: Ja.
1: Nou ja, we hebben alles laten scannen alvast. En hartstikke mooi. Maar dan komen we erachter dat er van sommigen eigenlijk toch een aquarel ontbreekt die er eigenlijk zou moeten zijn. En vandaar dat we een oproep hebben gedaan laatst.
0: Maar hoe weet je dan dat hij er is? Of moet zijn?
1: Nou ja, zo'n leuk verhaal is dat er... ken je die boekjes van Rolde in oude aanzichten, Grollo in oude aanzichten, Meppel in oude aanzichten, allemaal van die langwerpige oplongboekjes. En zo is ook verschenen Assen in oude aanzichten. Die werden destijds uitgegeven door de Europese Bibliotheek. En op een van die bladzijden, bladzijde 62 van die van Assen uit 1971, daar staat een foto in zwart-wit. En dat lijkt dan een pentekening of een potloodtekening, maar dat is overduidelijk een aquarel. En die zit niet tussen de spullen die wij hebben.
0: Ah.
1: En die is door de gemeente destijds gefotografeerd. Dus die is ook bij de gemeente geweest. Maar het kan natuurlijk best zijn dat die of is zoek geraakt, of per ongeluk als cadeautje aan een hele trouwe en een belangrijke ambtenaar is meegegeven.
0: Oh.
1: Of dat hij gewoon nog ergens bij een ambtenaar nu op de kamer hangt omdat hij hem zo mooi vindt.
0: Ja, oké.
1: Okay.
0: Ja, och, wat een bijna speld in een hooiberg,
1: ja,
0: toch?
1: Er zijn er gelukkig niet zoveel, maar er zijn toch, voor gaandeweg komen er toch achter. Er zijn een stuk of 5, 6 waar we nou naar op zoek zijn om het allemaal een beetje compleet te krijgen.
0: Ja, dus iedereen moet even kijken of ze een Conrad Sieraad hebben in huis.
1: Ja, en die man, dat zijn kleurige aquarellen. Er komen ook heel vaak echt groene bomen in blad voor. Je moet er een beetje van houden natuurlijk als je het aan de muur wil hebben. Maar iedereen heeft geen Rembrandt aan de muur, dus een Conrad Sieraad kan nog.
0: Maar tekende hij dat ook af? CC in de hoek of zo?
1: Ja, nee, C. Sieraad, dus eigenlijk dubbel C, hè? Conrad ook op C. En dan het jaartal. En hij ging terug in zijn herinnering naar zijn jeugd, want hij is zelf van 1877. En hij gaat terug naar ongeveer 1885, 1890. En dat deed hij dan dus uit zijn hoofd. En die man moet een bijna fotografisch geheugen hebben gehad, want heel veel van de dingen die hij heeft vastgelegd, die kloppen gewoon.
0: Ach ja.
1: Maar je ziet ook hele mooie historische dingen die eigenlijk al helemaal uit het straatbeeld verdwenen zijn.
0: Ach, wat mooi. En wat mooi ook dat die kleindochter dan dit nog oppakt om dit...
1: Die denkt op een gegeven moment, moet er maar eens van komen, want anders vergeten ze mijn opa.
0: Ja, nee, dat is mooi. En daar help jij dus bij. Dat boek, hoe ver is dat dan?
1: Nou ja, daar zijn we nu mee bezig. Maar doordat we af en toe de verdieping in gaan, dan loopt het ook af en toe wel.

0: vertraging op. Maar er staat gelukkig niks onder druk. We zijn er lekker mee bezig. En ja, het streven is... misschien dat we eind dit jaar wel behoorlijk op streek zijn... dat iets weer kan gebeuren. Maar het kan maar zo zijn dat het door de ontwikkelingen... dat we nog verder moeten schrijven. En omdat we meer dingen ontdekken... dat het toch nog volgend jaar wordt. Maar dat
1: ja, dat is later. Ja. En dan gaat het puur om dat jullie willen weten... waar nog schilderijen zijn... om daar foto's van te maken, niet om over te nemen of zo, hè?
0: Nee, zeker niet. Gewoon mensen mogen het allemaal houden. En het zou mooi zijn dat we daar een goede foto van kunnen maken. Of dat ze dat zelf doen in overleg. En we kunnen ook nog beter om te scannen. Maar ja, dan moet hij vaak uit de lijst als hij ingelijst hangt. En dat vinden mensen ook wel eens lastig. Dus, ja. Maar goed, je weet maar nooit wat ze allemaal nog hebben. Nee. En ik denk dat sommige mensen de familie nog wel gekend hebben. Dus,
1: dat is heel goed. Heel Drenthe die weet het nu. Op zoek dus naar die Conrad Sieraad schilderijen. Hoe gaan we dat doen? Hoe kunnen mensen jou benaderen?
0: Nou ja, ze mogen mij bellen. 0592-300-521. Mm-hmm. Martin Hiemink, ik zal nog een keer herhalen. 0592-300-521. Niet midden in de nacht, maar overdag kan altijd. En ze mogen ook mailen. Martin Hiemink, kleine letters allemaal aan elkaar, @gmail.com.
1: Ja, ik heb jouw gegevens ook hier. Dus even contact opnemen met RTV Drenthe en dan spelen we het allemaal wel door. Ik ben heel benieuwd of er nieuwe oude werken opduiken. En of je alles compleet krijgt.
0: Ja, hopen wij wel.
1: Ja, mocht je wat weten, laat je mij even weten.
0: Ja,
1: oké. Dan spreken wij elkaar. Succes ermee.

0: Tienerplaat.
1: Milko, ben je er klaar voor?
2: Nou ja, kun je hier klaar voor zijn? Dat is eigenlijk de vraag die je moet stellen.
1: Ah, tuurlijk wel.
2: Ja? Nou, daar ben ik er klaar voor.
1: Op zoek naar muziek. En Aaldert heeft, ja, ik denk toch wel onbewust, voor het onderwerp van de slingerplaat gezorgd, hè?
2: Ja, hij weet het zelf helemaal niet, hè, inderdaad. Nee, want we hoorden hem net natuurlijk. Hij was in Grollo voor die grote fluitbijeenkomst, noem ik het dan maar even. En wij kennen Aaldert natuurlijk als een man die eigenlijk tweetalig is, in de zin van, ja, Drents mag je geen taal noemen, een dialect. He, Drents, hè. En hij kan ook, dat kan ik uit betrouwbare bron vertellen, hij kan ook gewoon keurig ABN praten, onze Aaldert. Maar we kwamen toch wel tot een schokkende ontdekking net, hè?
1: Nou, de wereldtop op fluitgebied was daarbij elkaar in Grollo. En dus moest Aaldert ook over de gruppen praten. En daar kon hij, luister maar.
3: You have a flute in your hands. Can you
4: play
3: a few seconds?
4: Yeah, sure.
3: So let me show you your skills.
1: Ja, daar ging hij heen. Let me show you your skills.
2: Oh, zeg nou, dat doen wij hem niet na. Nee,
1: ik wel. Ik vond het fantastisch. En meteen was er een thema voor de slingerplaat geboren.
2: De slingerplaat.
1: Ja, de slingerplaat.
2: Yes.
1: Where are we looking for?
2: Ja, we zijn op zoek naar Nederlandse artiesten die in het Engels zingen.
1: Juist. Ja, ja. En dat zijn er nogal wat.
2: Hey, hoeveel? Dus de keuze is reuze vandaag.
1: Ja.
2: The choice is big.
1: Oh, ga je nou helemaal op die toe? Very nice. Oké, nee, we zoeken dus Nederlandse artiesten die in het Engels zingen. 0592 33 11 88, dat is ons telefoonnummer. Je kan appen, je kan bellen, maakt allemaal niet uit. We hebben in ieder geval 26 verschillende liedjes nodig om daar een letter van het alfabet aan te koppelen. En dan ga jij even voor tweeën bellen, afbellen.
2: Nou,
1: nee, er wordt gebeld. Dus
2: ja,
1: een beetje van de apropos.
2: Nee, dan ga ik natuurlijk een slinger aan dat rad geven. Dan gaan we eens kijken welk nummer dat gaat worden vandaag. Wat de slingerplaat van vandaag wordt. En ik heb het gevoel dat dat druk wordt en dat we een aardig lekker goed gevuld rad gaan krijgen vandaag.
1: Ik hoop het. Ik ga eens even kijken wie ik aan de lijn heb. Goedemiddag.
5: Goedemiddag, met Bert.
1: Dag Bert. Waar ben je vandaan?
5: Ik ben vanuit de auto op het moment.
1: Oh, in de auto. Oké.
5: Maar ik heb voor jou een nummer van een Nederlandse artiest die in het Engels zingt.
1: Ja.
5: Met de fluit.
1: Nou, helemaal dubbele punten.
5: Ja, daarom. First in Night van QB and the Blizzards.
1: Wacht even hoor. First.
5: Day Night.
1: Day Night van QB. Uiteraard ook weer QB. Dat vind ik lekker. Hey, je belt als allereerste, dus jij mag een letter kiezen. Welke wil je op trad hebben?
5: De C.
1: De C van QB.
5: Daarom.
1: Noteer ik. Dankjewel. Doei. Nou, de eerste letter is gevuld. Ja, 0592 33 11 88. App of bel maar door. Where are we looking for?
2: Zo, dat doe je goed.
1: Nederlandse artiesten die in het Engels zingen. Kom maar door met die

0: Deze week bij Marktkauf Meppen. 10% korting op 2 artikelen naar keuze. Haal de coupon bij de servicebalie.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
2: de wereld aan Sierbestrating. In Hoogeveen.
3: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
4: Het is 2:30. Het laatste nieuws uit Drenthe, Milko Scheper.
5: Goedemiddag. De algemeen directeur van het Drents Museum, Robert van Lang, is op non-actief gezet. Dat heeft de Raad van Toezicht van het museum besloten. Binnen het museum is al langere tijd onrust. Ook zakelijk directeur Annelies Meuleman werd eerder geschorst, maar keerde na een rechterlijke uitspraak weer terug. Daarnaast loopt er een onafhankelijk onderzoek naar de situatie binnen het museum. Dat wordt naar verwachting begin september afgerond. De politie die heeft beelden vrijgegeven van een explosie bij een woning in Klazinaveen. Die vond plaats in de nacht van 30 juli aan de Pastoor AC Damesstraat. Op de beelden is te zien hoe een persoon naar de woning loopt, iets aansteekt en naar het huis gooit. Kort daarna volgt een explosie en rent de verdachte weg. De politie hoopt met de beelden de verdachte te kunnen achterhalen. En FC Emmen is na 2 speelronden koploper van de eerste divisie. De ploeg die won gisteravond in Amsterdam met maar liefst 6-4 van Jong Ajax. Jong Ajax die kwam al in de eerste minuut op voorsprong. FC Emmen kwam in de tweede minuut met een antwoord. En voor de Drentse club scoorde Jack Cooper Love 3 keer. FC Emmen, Heracles Almelo en MVV hebben na 2 wedstrijden 6 punten verzameld. FC Emmen die voert de ranglijst aan op basis van het beste doelsaldo. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe-app.
4: Dankjewel, Milko. Het weer nog, Rita Spannenburg.
6: Het blijft vanmiddag zo goed als bewolkt, met af en toe een lichte bui of enige motregen. De wind gaat vanuit het westen waaien, is veelal matig van kracht, en de temperatuur die kan nog net de 20 graden aantikken. Vanavond en vannacht koelt het weinig af en nog steeds valt er soms wat neerslag.
4: Wij zijn vandaag op zoek naar Nederlandse artiesten die in het Engels zingen. Als jij een mooi liedje weet, geef hem door. 0592 33 11 88.
7: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
8: Oma!
9: Zo fijn dat Parma.

0: in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
1: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
1: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
3: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: En hoe was het bij het ING servicepunt?
5: Hij is onderweg.
4: Wie?
5: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
4: Top. Koffietje, ik trakteer.
5: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
3: Hey, Remol! Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Anouk in de middag.

0: De drie J's en je zit in mijn hoofd.
1: De slingerplaat.
0: Wij zijn op zoek naar Nederlandstalige artiesten die in het Engels zingen. En dat heeft met onze Aalto te maken. Misschien heb je het gehoord. Aalto gaat de hele dag op tjak en die komt overal. En hij was zo pas in Grollo. Want daar is momenteel echt de wereldtop aan fluitisten. En die geven allemaal concerten en zo. En hij was erover aan het vertellen met de organisatie. En links van hem stond ook een van de fluitisten die daar gaat optreden. En toen moest hij even schakelen van het Drents naar het Nederlands. Maar zo vloeiend ging hij over in het Engels.
2: You have a flute in your hands. Can you please, a few seconds?
3: Yes, sure.
2: So let me show you your skills.
0: En dus dachten wij, daar zit muziek in. En Aldert die wipte hier net aan. En ja, hij had ook nog een suggestie. En daarover praat ik je na twee een bij. Maar dat was wel een goeie van Aldert. Maar nu zijn we dus op zoek naar Nederlandstalige artiesten die in het Engels zingen. Nou, Bert belde als eerste. En hij kwam met een nummer van QB. Onze eigen QB natuurlijk. Mm-hmm. Thursday Night. En hij heeft de letter C gekozen voor op het alfabet. Voor het rad. Want wij willen graag achter elke letter een liedje zetten. Dus de C is al vergeven. Want hij was de eerste. Maar er kwamen nog meer suggesties vanuit Drenthe binnen. Hannah May bijvoorbeeld werd doorgegeven. Geven.
4: But I know in my heart that I will find my way back to you.
0: En Hanny en Alina, die kwamen met deze.
5: Hot sexy mama, give me all your love.
0: Onze eigen Bouke, die trouwens gigantisch goed gaat, hè? Las ik daar nou dat hij een tweede concert in Vegas uitverkocht heeft?
6: Nee, hij heeft eentje uitverkocht en er wordt een tweede aan toegevoegd. Dus mocht je nou nog op de bucketlist hebben staan om Bouke op die magische grond waar Elvis zelf ooit heeft opgetreden live aan het werk te zien,
0: ja,
6: heb je weer de kans om heen te gaan.
0: Maar hoe gaaf
6: gewoon een extra
0: is
6: show.
0: Dat?

0: Las Vegas, ja. Onze Bauke, hè? Bauke Goes International.
1: Trots, hè?
0: Wow, absoluut.
1: Ja, mooi man.
0: Absoluut.
1: Ja, dus Bauke komt ook sowieso op het rad. De volgende kwam echt gigantisch vaak binnen.
0: Ja, die kwam echt te veel namen. Onder andere Geke en Geke, dus zit ook een beetje in de naam. Die hebben er beide aangevraagd. Maar ook Bertha, zij kwamen allemaal met Danny Vera. Met, ja, het geweldige rollen.

0: Henk mooi.
1: Jan wilde graag deze op het rood. En heer al deze.
0: In Volendam, daar kunnen ze ook Engels zingen. Dat blijkt maar eens, want BZN die doet het.
1: Klaas die gaf hem door en wilde hem graag op het rad hebben. Komt ie hoor. Douwe Bob, meerdere nummers van Douwe Bob kwamen ook binnen. Dus we moeten even stoeien welke we erop gaan zetten. Ellie gaat in ieder geval voor deze. Nog meer, dus dan moeten we even overleggen. Maar
0: Douwe
1: Bob komt er wel op.
0: Ja, dat 100% zeker weten. En wie er ook op komt, dat is Ede Staal. Want Elke die gaf door, nou, Life is More Than a Song, die mag wel op het radje. They are all on the way to a paradise where the devil and the angels compromise.
1: But life is more than a song. Oh yeah, life is more than a song. Ik vind dat mooi.
0: Ja?
1: Die noordelijke tongval erin. Ja, ze vind ik hartstikke mooi.
0: Het zou wel zijn als wij dat niet mooi zouden vinden als noordelingen.
1: Ja, precies. Ja, dat
0: hadden we een probleem.
1: Rolinda gaf meerdere nummers door. Rolinda, ik laat deze even horen hoor. Die uithaal.
0: Ja, dat doen wij hem niet na natuurlijk. Hey. Toch, of in de poging wagen hier.
2: Nee.
0: Nee, toch niet? Nee, dan gaan we snel door, Anouk. Pakken we er nog eentje erbij. Pak die van Jenny er maar bij, hoor. Want die kwam met onze eigen songfestivalwinnaar. Duncan Normans met Arcade.
1: Oh ja.

0: we kunnen nog wel even doorgaan, maar we moeten de lijnen sluiten. Ik zie dat ik nog telefoon heb, dus diegene noteren we nog even als allerlaatste nummer. Hoi, met Anouk.
1: Kees Wijnpunt, goeiedag.
0: Kees, je bent de laatste, zeg het dus.
1: Earth and Fire met Storm and Thunder.
0: Nou, hoe krijg je het voor elkaar? Want die hadden we nog niet.
1: Hey.
0: Goed gedaan, Kees, dankjewel.
1: Prima, dankjewel.
0: Doei, doei. Doeg. We hebben nu meer dan genoeg.
2: Heel veel. Oh. Ik ga snel ratten snel bijpakken.
0: Ja, dan maken we gaan een lijstje maken, inderdaad. Super bedankt alvast voor alle suggesties. En dan gaan we zo meteen best de slinger aan het rad geven.

0: Robin and the Promise You Made.
1: De Slingerplaat.
0: 26 liedjes hebben we uitgekozen van Nederlandse artiesten die het Engels zingen. Jij hebt het rad inmiddels bij je staan. Ja, slinger maar raak.
2: Nou, daar gaan we dan. Ja, ja. Dat wordt geslingerd inderdaad. En wat, waar gaan we ermee uit, dit tweede uur van Anouk in de middag? Dat is de grote vraag. Ik ben benieuwd, Anouk. Heb jij een voorkeur toevallig?
0: Nee, ik vind alles leuk.
2: Je vindt alles goed?
0: Ja.
2: Oh, nou, die steen die zit eraan te komen. Ik dacht van, nou, dan gaan we QB luisteren. Maar dat is hij net niet gekomen. Oh. Sorry daarvoor, Bert. Het is de X geworden.
0: De X?
2: Dus begin maar met scrollen. Dat is onderaan.
0: Ja, maar ik zie het dat het een suggestie is van Margje. Margje heeft een nummer doorgegeven van mijn naamgenootje.
1: De Slingerplaat.
0: Het is Anouk geworden met Nobody's Wife. Komt-ie aan.

0: BT en de Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goed boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goed boeren.
1: Hey Tess.
2: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
1: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
2: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
1: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
2: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
3: Top! Jij blijft Bob.
4: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
6: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6 uur tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
0: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.

0: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
1: Radio A. en Hunze.
0: Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Radio Drenthe.
4: Anouk in de middag met Anouk.

0: en Come Back and Stay. Ja, eigenlijk borduren we nog even voort op waar we net mee bezig waren met die slingerplaat. Want Aldert die kwam net zelf binnenlopen en die had zichzelf natuurlijk gehoord op de radio dat wij hem eigenlijk als aanleiding voor de slingerplaat hadden gebruikt. Mm-hmm. Dat hij in het Engels, eigenlijk moeiteloos overschakelde van een Drents naar het Nederlands naar het Engels.
1: Maar we deden het niet als grap of zo.
0: Nee, joh.
1: We vonden het echt
0: diep respect.
1: Knap.
0: Ja.
1: Hallo, je staat daar, spot on.
0: Ja, precies. En toen waren we op zoek naar Nederlandstalige artiesten die in het Engels zongen. Maar altijd die zei, joh, het was misschien ook wel leuk geweest als je het andersom had gedaan. Als je buitenlandse artiesten in het Nederlands had laten zingen. Als je dat oproepje had gedaan. Toen dacht ik, oh ja, dat was ook heel leuk geweest. Want die plaatjes zijn ook altijd grappig dan.
1: Maar zijn dat een beetje plaatjes in gemaakt?
0: Ja.
1: Dat vraag ik mij dan weer af.
0: Jawel. Ja. Dus, maar weet je, ik leg hem gewoon hier neer.
1: Ja.
0: Weet jij eentje? Geef het ons door. 0592-33-1188. Gewoon buitenlandse artiesten die dan in het Nederlands zingen.
1: Mm-hmm.
0: En dan maken we dan gewoon een mini-slingerplaat van. Zullen we dat doen?
1: Ja, lijkt me wel leuk.
0: Oké, okay.
1: Ja.
0: Nou, we laten ons graag verrassen. 0592-33-1188. We draaien de boel gewoon om. Buitenlandse artiesten die in het Nederlandse plaatje hebben uitgebracht. Als je

0: hij zit wel tempo in, hoor. Ik heb zijn brothers een non-stop dance. We hebben de boel omgedraaid. We hadden net een slingerplaat waarbij wij Nederlandse artiesten zochten die in het buitenland zingen. Ja. En toen wipte Aal dat even aan en zei, het is ook leuk als je het even omdraait. Als je gewoon buitenlandse artiesten Nederlands laat zingen. En toen begon hij meteen uit volle borst, ik zou je het liefste in een doosje willen doen en bewaren. Ja. Ja. Heel goed bewaren.
1: Ja, nee, dat klopt helemaal, inderdaad. Ik ben een beetje flabbergasted, want hoeveel er nog weer binnenkomt dan?
0: Oh, echt?
1: Dat is
0: inderdaad. Want wij waren even aan het nadenken en toen stagneerde het toch wel. Barry Hughes hadden we ook nog wel, hè? Ja. Met de kamerbreedte pijt, of wat had hij op zijn hoofd?
1: Ja, zeker, absoluut.
0: Ja, maar er komen toch heel veel suggesties binnen. Ik leg net nog neer met Henk. Henk kwam met Nicole, Ambition Vrede.
1: Ja,
0: heeft
1: hem
0: ook in het Nederlands gezongen nog, hè? Een beetje vrede. Vind ik hartstikke leuk. Via de app zag ik deze nog binnenkomen.
2: Zo met broertjes door de zomerzon.
0: Rocco Granata uit Italië natuurlijk.
1: En dat vind ik knap hoor, hoe als Italiaan dan toch dit, hè, met deze tongval kan zingen.
0: Echt wel.
1: Dat heeft hij goed gedaan. Hey, er kwam ook Jenny en Dennis. Zij kwamen beide met Dua Lipa. Hè. Die is natuurlijk nu helemaal hot and trending. En die was tijdens haar tour vorig jaar hier in Nederland. Wat zij doet, ik zal even een stukje uitleg geven, is bij elk concert dat ze geeft in een land, zingt zij een lied uit dat land. En in Nederland zong zij Bloed, Zweet en Tranen van André Hazes. En dat was niet verkeerd.
0: Echt?
1: Ja.

0: Fantastisch. Weet goed, je dat ik kippenvel van krijg?
1: Is het echt zo?
0: Ja.
1: Ja, wat het jammer is...
0: Ga er maar aanstaan.
1: Want je hoort het ook aan de kwaliteit natuurlijk. Het is nooit uitgebracht. Nee. Het is alleen maar met telefoon.

0: inderdaad. Deze komt trouwens heel vaak binnen, Danny Christian.
1: Wij zijn twee vrienden, jij en ik. Twee dikke vrienden.
0: Maar verreweg meest kwam er een artiest binnen uit het buitenland die in het Nederlands zingt. En ook verschillende nummers. Maar als ik dit instart, dan weet je het al wel. Reinhard Maaier kwam heel vaak binnen. Als de dag van toen.
2: Als de dag van toen, hou ik van jou. Misschien oprechter en bewuste trouw. Want toch steeds weer is een dag zonder haar. Een verloren dag met stil verlangen naar. Weer een dag als toen, waarop ze zei. Jij bent mijn leven, sta aan mijn zij. En wat er ook gebeuren mag. Ik hou nog meer van jou als toen. Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheim was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstrekken. Allang niet meer op de vingers van een hand. Maar ook de tijd kan niets meer van jouw beeld verblekken. Al is de weg ook nog zo lang naar ons land. Après tant de temps, je t'aime aujourd'hui. À la fois lucide et tout ébloui. Et un jour sans toi reste un jour perdu. Comme un jour où je n'aurais pas vécu.

0: franskopal.nl.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
0: Nu verkrijgbaar bij Frans Koopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskoopal.nl.
1: Je eerste huis begint met een helder gesprek. ASN Bank en Heller en Heller helpen starters met inzicht, overzicht en hypotheekadvies. Kijk op hellerenheller.nl.
2: Comfortabel en verantwoord zitten is maatwerk. Mobifit zorgt voor optimale ondersteuning, gecombineerd met modern design. Sta op stoelen waarin u heerlijk kunt ontspannen en die het bewegen gemakkelijker maken. Mobifit. Weet hoe het zit.
3: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramie, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
4: Het is 2:30. Het laatste nieuws uit Drenthe, Milko.
5: Goedemiddag. De algemeen directeur van het Drents Museum, Robert van Lang, is op non-actief gezet. Dat heeft de Raad van Toezicht van het museum besloten. Binnen het museum is al langere tijd onrust. Hoofdzakelijk directeur Annelies Meuleman werd eerder geschorst, maar keerde na een recente rechtelijke uitspraak weer terug. Daarnaast loopt er een onafhankelijk onderzoek naar de situatie binnen het museum. Dat wordt naar verwachting begin september afgerond. De politie heeft beelden vrijgegeven van een explosie bij een woning in Klazinaveen. Die vond plaats in de nacht van 30 juli aan de Pastoor AC Damesstraat. Op de beelden is te zien hoe een persoon naar de woning toe loopt, iets aansteekt en naar het huis toe gooit. Kort daarna volgt een explosie en rent de verdachte weg. De politie doopt met de beelden de verdachte te kunnen achterhalen. En FCM is na twee speelronden koploper in de eerste divisie. De ploeg die won gisteravond in Amsterdam met maar liefst 6-4 van Jong Ajax. Jong Ajax die kwam al in de eerste minuut op voorsprong. FCM die kwam in de tweede minuut gelijk weer terug. Voor de Drentse club scoorde Jack Cooper Love 3 keer. FCM, Heracles Almelo en MVV hebben na de twee wedstrijden in de keukenkampioendivisie 6 punten. FCM die voert de ranglijst aan op basis van het beste doelsaldo. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app.
4: Milko, dankjewel. Rita Spannenburg nog met het weer.
6: Het blijft vanmiddag zo goed als bewolkt, met af en toe een lichte bui of enige motregen. De wind gaat vanuit het westen waaien, is veelal matig van kracht, en de temperatuur die kan nog net de 20 graden aantikken. Vanavond en vannacht koelt het weinig af en nog steeds valt er soms wat neerslag.
4: Waarom je goed naar beneden moet kijken en waarom je dan blij kan worden, hoor je zo meteen van Henk-Jan.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
13: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
14: Ik mag graag tuinieren.
15: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
16: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
17: Ik niet.
13: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
11: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar

0: als vorher am Tag.
1: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt.

0: €9,95 per maand bij een 2-jarig abonnement? Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
2: Anouk in de middag.

0: 30 september.
1: In de Nieuwe Kolk in Assen.
0: Genieten van de beste bluesmuziek.
2: Als bluesprovincie moet Drenthe de blues koesteren. Ook tijdens het Crossroads Festival.
1: Good food and good music op 3 podia tijdens het Crossroads Festival.
0: En jij kan erbij zijn.
1: Luister volgende week. Speel mee. En maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

Rod Stewart en Maggie May op Radio Drenthe. En dit is Kik. Het giet zoals het giet. Oh, giet? Daar giet het zo meteen ook over. Maar dan anders.

0: uitgiet zoals het giet, maar dan net even niet.
1: Roeg.
0: Nou, of het giet te weinig misschien wel. We gaan het hebben over de natuur. Dat doen we iedere dinsdagmiddag rond dit tijdstip. Ik heb Henk-Jan van der Veen aan de telefoon van Landschapsbeheer Drenthe. Goedemiddag, Henk-Jan.
2: Dag, goedemiddag.
0: Jij bent een positieve noot in deze tijden.
2: Dat meen je niet.
0: Jawel, want ik hoor iedereen om me heen. Oh, het is te droog, oh, mijn tuin en alles gaat stuk en het vergeelt. En het, ellende gewoon. En jij zegt, je moet gewoon beter kijken.
2: Oh, nou ja, weet je, het is een kwestie van ook vooral hoe je kijkt. Want die mensen die zeggen het is hartstikke droog, nou, die hebben natuurlijk helemaal gelijk. Dat is ook in mijn tuin zo. En dat is ook als ik, nou, zoals vanmiddag door het landschap vanuit Assen richting zei, ja, dan zie ik ook allemaal dingen waarvan ik denk van, nou, ik hoop dat dat een beetje goed gaat. Maar goed, het is een kwestie van kijken. Tussen de wolk schijnt de zon, zullen we maar zeggen.
0: Ja, en als ik goed kijk, wat zie ik dan?
2: Nou, wat je opvalt, hè, dan begin ik toch maar even bij de droogte. Dan zie je als je door het landschap rijdt, zie je sommige eiken er slecht bij staan. Beuken staan al best wel geel in het blad. Ik heb de eerste berken nog gezien die behoorlijk geel staan. Maar tegelijkertijd, als ik over de grasvelden kijk in de bermen, dan zie je tussen het gele gras ook best wel weer de eerste rosetten van bijvoorbeeld duizendblad. Die zien er fris groen uit. Ik zie hier bijvoorbeeld margriet. Ik zag afgelopen weekend zag ik rolklaver volledig in bloei. Daar midden tussen het vergeelde gras. En dan denk ik van oké, onze inheemse planten zijn dus blijkbaar wel wat gewend. En ja, die slaan zich er ook wel aardig doorheen.
0: Ja, had je dat verwacht? Toch wel?
2: Nou, die rolklaver die zo uitbundig stond te boeien, daar stond ik zelf ook wel even aan te kijken. Want het is, als je op de zandgronden kijkt, hè, sommige delen van Drenthe, met name de droge zandkoppen, die zijn echt droog. Ik kom op locaties waar soms nog amper blad aan de bomen zit. Dus als je dan zo'n bloeiende rolklaver tegenkomt, van oké, blijkbaar heeft hij toch de energie om en het blad groen te houden en daar ook nog eens een keer bloemen uit te produceren. Dus dat is wel verrassend.
0: Ja, en we hebben een hele slechte lijn, Henk-Jan. Waar ben je momenteel?
2: Nou, ik zit momenteel in Frederiksoord. En daar ben ik even gestopt om even buiten te kijken. Dus ja, ik zit wel midden in de praktijk, maar de lijn is dus slecht.
0: Ja, maar als je dan toch zo dichtbij bent, vraag ik je nu even door de knieën te gaan. En beschrijf ons, neem eens mee, wat zie je dan nu?
2: Nou, ik zie, ik loop hier door een berm en dan zie ik heel erg vergeeld gras. En tussen dat gele gras zie ik bijvoorbeeld, wat ik net al zei, ik zie margriet staan, ik zie duizendblad staan. Ik zie een witte en een rode klaver staan. Dus die beginnen nu een heel klein beetje weer met dat wat regenachtige weer van gisteren. Die beginnen zich weer een beetje op te richten.
0: Ja.
2: En dus ondanks dat je heel veel geel ziet, begint het eerste groen van de natuur begint er eigenlijk ook alweer doorheen te komen. Ja, dat schept toch wel weer een beetje hoop, om maar even positief iets te zeggen.
0: Ja, want maak jij je zorgen of heb jij je zorgen gemaakt, denk je al?
2: Nou, ik vond wel, dat is geen half juni al, toen begon de zomer echt flink door te breken. En het is wel heel lang droog geweest en ook vooral heel erg warm. En die combinatie maakt dat het enorm verdampt, zowel vanaf de bodem met grasgroei, maar ook vanaf het open water. Dan zie je echt de tuin in een aantal dagen en ook de grasvelden en de bermen zie je in een aantal weken zie je gewoon ook uitdrogen en geel worden. Dus toen dacht ik wel even van, nou, hoe zou het gaan met die blauwe knoop? Hoe zou het gaan met die struikheide? Hoe gaat het met dat grasklokje wat in de berm staat? Dus voor mij was het wel een punt van zorg.
0: Ja, is dat nu weggenomen?
2: Nou, weet je, we zitten best wel laat in het zomerseizoen, eind augustus. Dus de nachten worden weer langer. Er is weer regen voorspeld de komende dagen. Dus ik denk dat we

0: als ik het plus en min, dat we nog net aan de goede kant zitten van het seizoen. Want als het nu nog een maand droog zou blijven, of het zou volgende week weer 35 graden worden zoals vorige week, dan zie je een enorme sterke zonkracht en verdamping. En dan had het nog wel best wel heel penibel geweest. Maar nu krijg je regen. Niet heel veel, maar wel de eerste nood is dan geledigd. Plus dat je weer richting herfst gaat. En dat vind ik wel een goede ontwikkeling. Want dan kan men natuurlijk weer een beetje ademhalen.
1: Ja, wij gaan extra naar beneden kijken. En ons richten op dat groen. En dat ontluikende groen ook.
0: Ja, doe dat vooral. Want het ziet er heel mooi uit hier op het moment. Als je tussen het geel het groen weer ziet.
1: Geniet ervan. Henk-Jan, dankjewel.

0: Waaien kon de Yields en Heading for a Fall. Renéetje, heb je er een beetje zin in?
1: Ja,
0: roept hij daar vanuit een hoekje. Hij gaat zo het spreekwoordelijke stokje overnemen. En heeft heel veel lekkere muziek voor je klaarstaan. Muziek uit de jaren 60, 70 en 80 natuurlijk. De komende uren op Radio Drenthe. Al het nieuws kan je onder andere ook volgen via de app en via de site rtvdrenthe.nl. En wat mij betreft heel graag tot morgen. Even na 12, dan meld ik me weer hier. Tot dan.

0: veilig en zelfstandig op pad? Dat kan. Met de comfortabele scootmobiele van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
2: Kurk 24.
1: Kurk24.nl.
3: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
4: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant.
5: Radio A en Hunze.
6: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
5: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6:00 tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
8: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
11: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
5: Radio A en Hunze.

Ja mensen, we zijn er weer. Dit is de Platenruiter via Radio Anunze. En ik hoop dat het hem goed is vanmiddag ook weer. We gaan hem weer leuke plaatjes draaien. Van 3 tot 5 zijn wij er. Dus mensen, blijf aan de toestel gekluisterd. Want dit is de Platenruiter met muziek van de vinyl.

Wil je jouw favoriete plaat horen? Bel Lambert 06 19 29 19 69. Je luistert naar de Platenruiter. Muziek van vinyl.

Ja mensen, het is ongeveer 3:30. En dat betekent dat we in een 3:30 Engelstalig gaan draaien. Hè? We gaan dus in een 3:30 Engelstalig draaien voor de liefhebbers. Dus ik hoop dat ik hem in de smaak vond, mensen. Dit is nog steeds de Platenruiter via Radio Arnhemse. Met het programma Muziek van Vinyl. Alles wordt hier gedraaid vanaf vinyl. Hè? Dus mensen, de platen bent speciaal en bestemd voor iedere luisteraar. Dus Lammer en Eli Mol in Hoogveen, ik hoop ik hem luistert. En Gerrit en Dina, ik vind jij ook metkreeg, maar dat ik maar even muren. Dit is de Platenruiter via Anunze. Goedemiddag.

Dus mensen, dit is de Pluimenruiter en je kunt reageren via 06-19-29-1969. Hier komen de plaatjes weer.

Ja, mensen, het is weer een uur voorbij. We gaan er even uit voor reclame en journaal. En dan zijn we er zo nou weer. Na 4 uur zijn we er weer met nog een uurtje mooie muziek. Hè? Dat is nog steeds de platenruiter. En ik hoop dat het naar hem goed is. Blijf maar gewoon aan die toestel. En dan komt allemaal weer goed. Hè? Na 4 uur zijn we er weer met nog een uurtje mooie muziek. Dit is de platenruiter met muziek van vinyl via Radio Arnhemse. Tot straks.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6 uur tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Ja, mensen, nu luisteren nog steeds naar de platenruiter via radio Arens. En ik hoop dat het hem goed is. We draaien nog een half uurtje Nederlandstalige muziek. En ik hoop dat ik hem weer in de smaak gaat vallen. Hè? Dus er komt nog een half uurtje Nederlandstalige muziek van de platenruiter met muziek van vinyl. Dus hier komen nog Nederlandse plaatjes aan. Goedemiddag.

mensen, er is nog steeds de platenruiter via Radio Arnhem met muziek van vinyl. Iedere dinsdagmiddag zijn wij te beluisteren hier, hè?

Weet u soms losse vrouwen, breng ze dan maar hier. Op Marianneke, laat je manneke nog eens fijn genieten. Op Marianneke, breng je manneke vlug een glaas.

eerste grijs. Met muts dan ben je klaar. Adieu, vaarwel. Je hangt

mensen allemaal weer bedankt voor het luisteren. En graag tot volgende week dinsdag zijn wij er weer. Dit was hem weer, de Platenruiter met muziek van vinyl via Radio Arunze. Iedere dinsdagmiddag van 3 tot 5 op de 105.6. Dus mensen, dit was hem weer. Dit was de Platenruiter via Radio Arunze met muziek van vinyl. En graag tot de volgende week.

Elke dinsdagmiddag van 3 tot 5. Alleen de mooiste platen. Rechtstreeks van vinyl. Blijf luisteren naar muziek van vinyl op de Platenruiter.

0: 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje Vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6 uur tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl. Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie

0: Start, die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6 uur tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

0: Het geluid van de Radio AN Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond.

0: Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6 uur tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 12 hunebedden, 12 hunebedden, 1 geluid. Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
6: Radio A. en Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6 uur tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor

0: nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6 uur tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar

0: amberalert.eu/doneer.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Radio A. en Hunze.

0: mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6 uur tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/Radio A en Hunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6 uur tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: Lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met watertanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6 uur tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/Radio A en Hunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met watertanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6 uur tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
8: Zij dronk Ranja met een rietje.

En in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker.

Astro. No.

Adverteren op Radio AN Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioanhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. 12 hunnebedden, 1 geluid.
1: Better days are coming.

Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2 uur.